0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Give me a ticket for an aeroplane.

Je luistert naar 40 Up Radio.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gaza-stad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens hun trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: the show.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Oekraïnse drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4D-Up Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4D-Up Radio. In dit uurtje uiteraard de gebruikelijke 3-1-2'tjes. Eén rond een wat onbekende singer-songwriter Charlie Worsham. Eén rond een singer-songwriter uit Dordrecht, Charles Kroes. En de laatste rond twee begeleiders die recent met Emmylou Harris in Nederland waren om haar te begeleiden op haar farewell tour. Onder andere in Rotterdam en ook in Amsterdam. De opener is uit Amsterdam en wel uit de periode 84-90. De band The Fatal Flowers, een band rond Richard Jansen. Hoorde Younger Days van het gelijknamige album. En de Fatal Flowers zijn weer aan het optreden. Een soort comeback toertje, zal ik maar zeggen. We gaan verder met Jimmy Lefave, de betreurde Jimmy Lefave. Hij overleed op 21-2017, kort nadat hij bekendgemaakt had dat hij kanker had aan de weken delen. In 2016 was hij nog voor een aantal optredens in Nederland, onder andere in het Paard in Den Haag. En het was erg fraai. We gaan terug naar Depending on the Distance uit 2012, het nummer Missing You.

En dat was de gerenommeerde singer-songwriter Mary Gaucher van haar album Fields on Fire uit 2002, het nummer The Ledge. En daarvoor dus Missing You van Jimmy LeFave. Het eerste 1-2'tje, ik zei het in de aankondiging al, Charlie Worsham. Een jongeman, geboren op 1 september 85 uit Jackson, Mississippi. Ik zag hem optreden met onder andere Ashley Campbell, de dochter van Glenn Campbell, in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, ergens in 2018. En die naam is me gewoon bijgebleven, zonder dat ik er verder aandacht aan heb besteed. Recent zag ik echt dat hij een singeltje uit had gebracht, Family Man, van een album wat binnenkort zal gaan verschijnen. Ik dacht, daar maak ik 1-2'tje van en gaan we eerst terug naar Beginnings of Things in 2017 van deze Charlie Worsham, het nummer Old Time Sake en daarna het singeltje van dit jaar Family Man, Charlie Worsham.

dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: En dat was het 1-2'tje rond Charlie Warsham. We gaan verder met Greg Troepen. We gaan terug naar 2001. Straight Down Rain. Het nummer Loving Came Never That Easy. Greg Troepen, helaas ook al niet meer onder ons. En ook een zeer gewild artiest al die jaren op de vaderlandse podia. Greg Troepen.
1: 1, 2, 1, 2.

En dat was Kelly McQuee. Ze kwam in 2014 met het mooie River Girl. En 10 jaar later haar tweede album, dat is 2 jaar geleden geweest, Everything Beautiful. Daarvan hoorde ze juist Verge of Tears. Kelly McQuee, ze was onder andere lid van de Trishas, trad op samen met Jet Zimmerman als Jet en Kelly. En ze geeft ook haar vocalen aan Kevin Russell's project Shining Ribs. U weet wel, Kevin Russell van ooit, The Gods. Daarvoor hoorden we Loving Came Never That Easy van Greg Trooper. Het tweede 1-2 is opgebouwd rond singer-songwriter uit Dordrecht, Charles Cruz, oftewel Charlie Cruz. Hij had een band in de periode 2000 tot 2018 met 3 albums. En die band heette The Lost Souls. We gaan terug naar 2013, het 3e album van Charlie Cruz en The Lost Souls, The Other Side. Daarvan A Love Is Goodbye. In 2018 was de koek op, maar recent heeft hij een nieuwe band gevormd. Weer met zijn neef Ronald Cruz, maar met wat andere leden, onder de naam Charlie Cruz and the Paradise People. Ze hebben een album uitgebracht in april, Love Will Find A Way. En daarvan hoort u zo Higher Love. Trouwens een heel fraai album geworden. Charlie Cruz, eerst met de Lost Souls en daarna met de Paradise People.

En dat was het tweede 1-2'tje rond Charles Cruz. Gaan we verder met een singeltje van het aanstaande album van de Haagse formatie Yellow Fox. Al eerder gedraaid, doen we gewoon nu nog een keer. De tweede single schijnt eind juni uit te komen. Daar ook uiteraard aandacht aan. Yellow Fox, Taste for More.

Het was een nummer uit de vergetelheid, alhoewel 14 jaar terug, 2012. Het derde album van Blackberry Smoke, de band uit Atlanta. The Whippoorwill heette dat album. Mede geproduceerd door Zac Brown. U hoorde One Horse Town. En daarvoor dus Taste for More van Yellow Fox. En voor het laatste 1-2'tje ga ik alvast naar het laatste nummer van dit uurtje. Want dat is van een compilatiealbum uit 2001. Hickory Wind geheten. En daar staat op Red Dirt Curl van Emmerou Harris. Dat schreef ze zelf overigens. En ze was recent voor haar farewell tour voor 4 goed ontvangen optredens in Nederland, onder andere in Rotterdam en in Amsterdam. En in de begeleidingsband onder andere Will Kimbrough en Phil Madeira. We laten eerst voor het laatste 1-2'tje Will Kimbrough horen uit 2007 van het album EP, het fraaie Hill Country Girl. En daarna van Falcon, 2025 van Phil Madeira, Working at My Own Pace. Het laatste 1-2'tje met Will Kimbrough en Phil Madeira.

En dat was het laatste 1-2'tje met Hill Country Girl van Will Kimbrough en van Phil Madeira, Working at My Own Pace. En deze twee heren waren dus de begeleiders, twee van de begeleiders van Emmylou Harris op haar farewell tour. En voor de afsluiter gaan we inderdaad naar het zelfgeschreven nummer Red Dirt Girl van een compilatiealbum uit 2001 van Emmylou Harris. Dit was Voor de Sekel de Song en veel plezier met de verdere uitzendingen.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
2: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, welkom allemaal bij deze 250ste aflevering van Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Ja, bijna 5 jaar met meestal vooral nieuwe muziek. Zoals de opener die je zojuist hoorde. En die was van Fantastic Cat. Van hun nieuwe album Cat Out of Hell. En die opener? Nou, dat was No Goddamn Way. Een compositie van de 4 leden van het collectief. Brian Dunn, Anthony D'Amato, Mark Montali en Don DiLego. En in maart draaide ik al een track van het nieuwe album Trixies van Squeeze. Nou, daarna ben ik het wat vergeten. Maar toen zag ik opeens, op 15 mei, bij de BBC... de seizoensopening van Later with Jules Holland. Met als speciale gast zijn oude maatjes. Jawel, Squeeze. En het openingslied dat ik daar hoorde maakte me meteen weer enthousiast. En die hoor je nu ook hier. Het onweerstaanbare Why Don't You?

0: En behalve Squeeze werd ook mijn Deense connectie weer nieuw leven ingeblazen. Want mijn Deense muziekvriend Karsten Boysen die maakte me opmerkzaam dat zijn nieuwe EP Ruin Beauty uit is. En van die EP koos ik Breaking Free uit. Een fraaie ode aan de lente. En die hoorde je zojuist na Why Don't You van Squeeze. En ook de goudmijn Volendam is weer open. Met na Niels Buis, een paar weken geleden, en binnenkort trouwens opnieuw, is het nu de beurt aan P.A.M. Bond, oftewel Paul Bond, met What the Hell Am I Supposed to Do, van zijn nieuwe album Coyote, met tussen haakjes King of the Island. Nou, ik zag hem eerder bij Walkabout Music in Edam, bij Donkers in het Amsterdamse Tolhuis, en als bandlid bij Van Wijk. En je kunt hem trouwens nu ook gaan zien als bandlid bij Her Majesty, die nu een tour doet met liedjes van Neil Young. En natuurlijk kun je hem ook solo bijwonen, want hij treedt vaker op. Maar hier is hij op de plaat. P.A.M. Bond met What the Hell Am I Supposed to Do?
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, dat ik het nieuwe album Revival van de Eagle Rock Gospel Singers hoog heb zitten, dat kon je al eerder merken. Ik heb er al meer van gedraaid. En ga er ook even mee door. Zoals nu net. En dit vond ik wel het mooiste. On the Shore. Heerlijk. Met daarvoor dus in de thuisplaat P.A.M. Bond met What the Hell Am I Supposed to Do? En ook Yarn hoorde hier al eerder. Met een lied van hun nieuwe album Saturday Night Sermon. En de track die je van dat album nu gaat horen is Let the Universe, Yarn.

Alice Bailey was dat, met haar laatste single, Best Believe. En ze is ook een muzikante die ik al lang volg en waarvan ik zo af en toe wat laat horen. Ze komt uit Bristol, dat heb ik al vaker gezegd. Bristol in Engeland natuurlijk. Nou, begin dit jaar kwam ze met haar nieuwe album Can't Take My Story Away. Maar nu is er alweer een nieuwe single, Best Believe. En die hoorde je dus. Met daarvoor Yarn met Let the Universe. En in de volgende twee liedjes hoor je niet Tom Waits. Ik herhaal, niet Tom Waits.

0: Ja, twee keer Tom Waits-achtig. De eerste was van Bob Schneider met The Things He Does for Strangers. Van zijn nieuwe album Fame. En dat schrijf je F-A-Y-M, Fame. Hij groeide op trouwens in München in Duitsland. En later in El Paso in Texas. En daar in Texas kwam zijn muziekcarrière van de grond. In bands, maar vooral solo. Hij is ook zeer actief. Met heel veel filmmuziek, ontelbare albums en dito singles. Met voor mij een paar hoogtepunten, zoals Tarantula. Maar ook met veel nietszeggend werk, vind ik. Maar The Things He Does for Strangers, die vond ik fraai. En het tweede lied in de Tom Waits-traditie kwam van de Londense Police Dog Hogan. Draai ik ook veel van. Ook van hun nieuwe album, The Light at the Top at the Stairs. En van dat album hoorde je het zeer fraaie Sister Louise. Een verhaal van verdriet naar geluk wanneer Sister Louise opduikt in de beste Tom Waits-traditie. En net als bij de twee voorgaande uren van Zorg aan Zet krijg je Ruben Ramos te horen. 86 jaar oud en nog zeer actief. Van zijn nieuwe album Los Dias de Calor krijg je dit keer I'm a Dweller te horen. Ook weer een lied in een Latin sfeer. Geschreven door Ruben Ramos en Carlos Colorado. Maar gezongen hier door Ruben Ramos samen met Kerry Rodriguez. Die trouwens veel beter zegt hoe het lied heet.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

Kende u haar nog? Nou, dat was Linda Perry, ooit zangeres bij Four Non Blondes, maar al heel lang solo actief. Vooral haar soloalbum In Flight uit 2004 trok me. Maar haar nieuwe album Let It Die Here mag er ook zijn. Daarvan hoorde je Beautiful. En het was ook mooi. Met daarvoor Ruben Ramos en Kerry Rodriguez in I Me Duele. En radiocollega Leo Kattenstaart zou het een 1-2'tje noemen. Twee liedjes met één thema. Ik heb het over twee keer Kathleen. De eerste is de nieuwe single van Corey Brennan. En die gaat over een break-up met Kathleen. Go on, Kathleen, go. En Kathleen nummer 2 vond ik er goed bij passen. Van Joss Ridder, Kathleen. Van zijn album Hello Starling uit 2002. Maar daar is het thema juist verliefdheid. Op die mooie, maar ongrijpbare Kathleen.

Ja, Kathleen en Kathleen. Die hoorde je van respectievelijk Corey Brennan en Joss Ridder. En ik ga verder met lied nummer 14. En dan weet je het wel, de thuisreis, de afsluiter. Gasoline Lollipop zorgt daarvoor, of moet ik zeggen, zorgen daarvoor. En ze zorgen daarvoor met Way Back Home. In een reis, samen met de duivel, van Nashville, langs Memphis, New Orleans, Houston, Abilene, naar The Great Divine, het groot goddelijke. En if you haven't found your friends by now, friend, you better head back home. Gasoline Lollipops. En graag tot de volgende week bij nummer 251.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Hij is deze dagen niet de enige die Kansas City on his mind heeft. James Brown en The Famous Flames. Kansas City, Here I Come, leek mij een hele goeie om mee te beginnen. Plakplaatjes, leuk dat je luistert. Ik heb een album vol met de speelsteden van het WK. Dus ook als je niet van voetbal houdt, krijg je toch een heel leuk plaatjesboek aan het einde van dit uur. Van Kansas City gaan we naar Dallas. Dit is Poco.

ook een van de steden waar het Nederlands team speelt. Oranje in Dallas. We nemen de kortste route naar de finale, dat begrijp je wel. Hè? En daarna komen we nog wel bij andere speelsteden van het WK uit in dit plakplaatjesalbum. Poco hoorde je, een nummer dat eigenlijk van Steely Dan was, maar dat zij ook opnamen. Dallas. Blijft er ook altijd een beetje de broertjes van de Eagles, hè? En dat is een eretitel. Nu met de Black Crowes naar Houston.

The Black Crowes in Houston, Don't Dream About Me. Dat was de vorige. Dit was Grupo Frontera. Klinkt Mexicaans, maar is het juist wel een beetje. Ze zitten in Texas, maar het zijn Mexicanen. Grote manieren in de muziek daar. Grupo Frontera en Monterrey. Want je merkt het, ik neem de kortste weg naar de finale voor Oranje. Op dat komende WK. We liggen naar de groepsfase dat ze spelen in Monterrey. Dan weer even naar Houston, maar daar hebben we het al over gehad. En dan staat Boston op het programma. QB en de Blizzards.

Zo klonk de Nederblues in 1972 met QB and the Blizzards, Boston. Met de weergaloze Ilko Gelling nog op gitaar. Hij was ook een van de medeschrijvers van dit nummer Boston. En je merkt het al, een en al optimisme, in ieder geval in de plakplaatjes. De kortste weg naar de finale, want van Boston via Dallas gaan we naar de Mets Stadium in New York voor de finale. Ja hoor, een New York Dream, de Doobie.

Hun hit-hoogtijdagen in Nederland waren wel een beetje voorbij toen ze dit maakten, maar ze konden nog steeds heel mooi dromen. De Doobie Brothers en New York Dream. En ik besef dat ik dan een beetje heel optimistisch ben als ik Oranje in een rechte lijn naar de finale stuur. Ik hou ook wel met andere opties rekening natuurlijk. Hè. Eentje is bijvoorbeeld de troostfinale. Die spelen we in Miami met Bob Seger en de Silver Bullet Band.

En zo klinkt het als Beth Hart thuis zit te hobbyen. Een home recording, zoals dat dan heet, van haar LA song Los Angeles. Afgevinkt, een van de 16 speelsteden, want daar gaat plakplaatjes over. We hebben half Amerika gehad, stad in Mexico. Toronto missen we nog. Op naar Canada, on Yonge Street.

Gordon Lightfoot haalt herinneringen op aan de stad waar hij blijkbaar is opgegroeid. Toronto, on Yonge Street, daar is het te doen. Goede plek voor na de wedstrijd. Schijnt enorm uitgaanscentrum ook te zijn. Beetje ter hoogte van Dundas Street. Dus dan weet je dat, schrijf op. Dundas Street, Yonge Street, daar moet je zijn als je in Toronto een beetje een vrolijke wedstrijd hebt gevolgd. Klok als een relaxte stad op deze manier, hè? Andere kant van Canada wordt ook gespeeld. Een stad die wat meer rockt en wat meer rolt, zo te horen. Vancouver, dit is de Guess Who.

0: Eens even kijken, we hebben een rijtje gehad, hè, van die speelsteden. Want daar gaat plakplaatjes over. Een album vol met speelsteden van het WK. Je hoeft niet van voetballen te houden. Heb je toch even een leuk uurtje plakplaatjes. Philadelphia gehad, Miami, New York, LA, Kansas, Houston. Seattle, laten we daar naartoe gaan. Het is maar een klein stukje van Philadelphia, toch? Alleen maar het andere einde van de States. Reis mee met Mark Knopfler.
1: Above the bar, the TVs are showing the game. We're not watching it, we're hardly focusing.

0: heeft die man veel moois gemaakt. En Mark Knopfler, Dire Straits, solo ook. Seattle. Ik had het leuk gevonden als dit nummer had gestaan op Flying to Philadelphia. Omdat we het toch over de speelsteden hebben en net dus ook over... Maar dat was niet zo. Het stond op Privateering. We hebben weer een paar tussenstapjes gemaakt in de VS. Nog één keer naar het zuiden. Monterey, die hoorde je aan het begin van deze plakplaatjes. Nu voor Mexico City nog eentje. De Mexico City Blues, Johnny Delaware.
1: Minding my own business.

Lekker hoor, lekker. Johnny Delaware, Mexico City Blues. Zo bluesy klonk het helemaal niet. Dat viel allemaal reuze mee. Allerlaatste plakplaatje voor dit album, vol met speelsteden op de WK-voetbal. We hebben ze niet allemaal gehad, maar doen er toch nog wel eentje. Ze beginnen meteen te zingen, dus ik zeg nu vast bedankt voor het luisteren. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi, Teskey Brothers, San Francisco.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: Lap! Oh, we zijn wel in de uitzending, Bart.
1: Jawel, ik luisterde vol bewondering.
0: Ja, ik zat net aan mijn filtersigaretje te trekken. Maar nee, die moet ik nu wegdoen, want het is Music No Filter weer vandaag. We gaan weer op reis. Waar gaan we heen, Bart?
1: We gaan overal naartoe. We zien wel wat het wordt.
0: Een heel uurtje op reis.
1: Ja. Zeker, zeker. We hebben nog genoeg.
0: The Train to Nowhere. Nou ja, we weten niet waar die allemaal heen gaat.
1: Maar, nee, dat is waar.
0: Maar waar is de eerste bestemming?
1: Nou, ik had vorige keer veel Have Love Will Travels en Have Cadillac Will Travel. Nu hebben we Have Guitar Will Travel. En in een prachtige uitvoering van de Scotty Moore Trio. En die kennen wij natuurlijk.

0: Ik hoor net dat ik ernstig gezondig heb tegen de wet van Frits Spits.
1: Ja, je mag nooit met een instrumentale plaat beginnen. Maar godzijdank werd er aan het begin en het einde werd gedaan. Waardoor je nog net weg kon.
0: Oké, gelukkig.
1: Maar het volgende plaatje, daar heb ik jarenlang naar gezocht.
0: Oh.
1: Die hoorde je af en toe op die Engelse radiostations. Radio London. Dat heette dan... hoe heet je nou? Nou ja, goed. Zo heb ik ernaar gezocht dat ik nu op dit moment even de titel kwijt ben. Van de Pyramids. Train to Rainbow City, ja. En dat beschrijft dan hoe men op weg gaat in het treintje naar Rainbow City. En ja, dankzij internet kon je die titel intikken. En ja, sinds een paar jaar heb ik hem dan uit Amerika kunnen bestellen. Zo blij. Daarna ben ik hem nog 3 keer tegengekomen. Ik koop hem elke keer weer opnieuw. The Pyramids. En nu blijkt dat nummer nou te zijn geschreven door Eddie Grant... Ah. Dus dit is een oerplaatje van Eddie Grant. Nou, stopt u allemaal in. Hier komt de train to Rainbow City.
2: Is bound for Rainbow City. All aboard.

0: Ja, heel grappig plaatje. We kwamen langs het huis van Judge Dredd. En we kwamen langs het huis van Prince Buster. Dat zei ons in die tijd allemaal nog niks. Maar die lui, die zijn pas beroemd geworden 10 jaar later in Nederland. Ja. Toen Madness en de Ska Revival ook hier het land bereikt.
1: Mooi. Ja. Leuk nummer.
0: Ja, we hadden de Pyramids met de train to Rainbow City.
1: En waar kwamen ze vandaan? Uit Jamaica?
0: Jamaica, natuurlijk. Ja, dat hoor je ook aan die krakende muziek. Alle plaatjes die je... Jamaicaanse persingen die je koopt, die kraken als een gek.
1: Oh ja?
0: Hele slechte apparatuur hadden ze daar. Maar leuke nummers.
1: Nou ja, dat hebben ze een beetje gemeen met al die goedkope Franse persingen die wij eind jaren 60, begin jaren 70 hier in Nederland kochten.
0: Ja, was
1: zo. Allemaal ook zo slecht. Nou goed. Met de treinreis is ongelooflijk leuk. Dat doe ik heel graag. Jij ook, denk ik.
0: Ja, ik kan niet anders.
1: Nee, ook dat. Maar ik vind het iets heel bijzonders. Met een vliegtuig vind ik zo onpersoonlijk. Dus als het even kan, gaan we met de trein. Maar dan moet je wel op de goede trein stappen natuurlijk. Hè? En niet in de cruel train.

0: Ja, Brainbox natuurlijk, Cruel Train. En als het even kan, dan laat ik Cas Lux horen. Wat een zanger, geweldig.
1: Mooi. Ja, ik blijf ook even de trein. Ja, hier komt er een ongewenste trein. De Train from Kansas City. Nou, ik heb hem al vaker gedraaid. Het is een hartverscheurend nummer. Productie van Shadow Morton, The Shangri-La's, weten de kenners inmiddels. En dan staat die meid met haar huidige vriendje dicht bij het station en zegt: ik moet je even alleen laten. En je weet, ik zal je nooit pijn willen doen, maar ik moet even naar die trein, want daar zit mijn vroegere verloofde in. En die heeft me gisteren een brief geschreven dat je eraan komt om 2:50. Dus laat me even een minuutje alleen. En ik zal die man even afpoeieren. Ik laat hem alleen maar de ring om mijn vinger zien. Nou, dit drama wordt hier beschreven. En ondertussen nadert die trein en je hoort hem op het einde aankomen.

0: Ja, en dan zit hij verloofd met een grote grijns op zijn gezicht. Want hij gaat zijn liefje weer zien. Nou ja, 10 minuten later gaat hij weer terug.
1: En hij heeft de ring gezien.
0: Hij heeft die ring gezien.
1: Tenminste, dat hopen wij maar, dat hij dan inderdaad alleen
0: gaat. Misschien is hij wel voor die trein gesprongen daarna.
1: Nou ja, misschien stapt ze wel in. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Nee,
1: of niet? Nee, zou dat niet gebeuren?
0: Nee. En zij is niet voor die trein gesprongen, want zij heeft dit liedje gezongen.
1: Ja, ja. Ja, dus, nou, dat kunnen we, ja, dat kunnen we wel uit opmaken, dat klopt.
0: Okay.
1: Mooi nummer, goed. We gaan naar...
0: Shangri-La's dus.
1: Ja, prachtig. Een andere trein, Memphis Train, van Buddy Miles. Buddy Miles kennen we, onder andere van de drummer van de Band of Gypsies. Hij heeft ook bij Santana gespeeld. Dus Electric Flag heeft hij ook nog in gespeeld. Een beroemdheid, zeg maar. Geweldenaar, Memphis Train. MUZIEK

0: Ja, dat was een Buddy Miles. Memphis Train.
1: Memphis Train, ja. Ik ga terug naar de jaren 50. En toen waren uitstapjes naar de jungle nog niet zo populair als tegenwoordig. En het gevolg was dat je nog wel eens kon stranden in de jungle. En dat wordt nu gezongen door de Cadets. En het wordt ondertussen meteen op het nieuws gebracht. Luister maar. Rare plaat.

0: Zeker een apart nummer.
1: Ja, een novelty-plaat, zoals ze wel genoemd werden. Typisch voor de jaren 50. Met rechtstreeks uit de jungle en dan de reacties daar in Amerika. Stranded in the Jungle van de Carrots.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan naar Mali. Hebben we ooit een plaat uit van een band uit Mali gedraaid? Ik dacht het niet, hè?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee. Nee, ik heb onlangs ontdekt dat er in Mali en in Algerije en Nigeria. Muziek wordt gemaakt die zijn herkomst of zijn, ja, die is afkomstig uit de nomade muziek uit die landen. En dat wordt gespeeld op elektrische gitaren. En dat is heel apart en echt heel erg. Ik vind het eigenlijk wel erg goed en erg interessant. Onlangs verscheen een LP die heet Acycle. En ik was blij dat ik de vertalingen bij kreeg. Want die LP betekent zoiets als reis. Dus nou ja. Past in ons programma, dus ik kan een nummertje draaien van de band Tami Crest. Nooit van gehoord. Nummer heet Imanin, maar van de LP Acycle, wat reis betekent.
1: Ah, kijk al.

0: dan hebben we toch ook eventjes internationaal muziek, hè? Wereldsmuziek.
1: Uit Mali helemaal.
0: Maar toch, hij past heel goed in de sfeer.
1: Tuurlijk.
0: Zo is het. Mooi. Ja, wat heb ik nu klaarleggen? Duck Sam, ja. Duck Sam, dat is natuurlijk de favoriete artiest van al zijn collega's. Dat was een van de aardigste mannen.
1: En van jou?
0: Ja, ook van mij. En van Jan Donkers, niet te vergeten. Jan was persoonlijk bevriend met Duck Sam. Mm-hmm. En Duck Sam, ja, die heeft natuurlijk zijn Douglas Quintet gedaan. Maar ja, als Oggy Myers of een van zijn bandleden weer in de bak zat vanwege hashrokerij of wat al niet meer. Dan moest hij dus even uitwijken. En toen heeft hij dus Duck Sam and Band in de begin jaren 70 gespeeld. En wie speelt daar weer in mee? Net als in de Traveling Wilburys, Bob Dylan.
1: Nou.
0: En als je goed luistert, hoor je die ook op het nummer Is Anybody Going to San Antone?
2: A song now about my hometown.

0: Prachtige plaats, Duck Sam and Band. Met Bob Dylan. Het nummer Wallflower staat er ook op. Op deze plaat van Bob Dylan. Dus hij heeft zijn steentje bijgedragen.
1: Mooi. En, onmiskenbaar Duck Sam, hè?
0: Ja, prachtig. Geweldig man. Hij is niet oud geworden, maar hij heeft heel veel plezier gehad in zijn leven.
1: Precies. En hij heeft mooie muziek nagelaten.
0: Nou.
1: En zo hoort dat. We gaan naar Robert Johnson. Of tenminste, niet naar hemzelf. Maar die heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel mooie muziek nagelaten. En is een inspiratiebron geweest voor heel veel bands en zangers en zangeressen na hem. Zo ook voor Led Zeppelin. Die hebben het nummer Traveling Riverside Blues gecoverd. Een prachtige uitvoering.

0: Jawel, dat waren ze. Led Zeppelin.
1: Het leek wel een groep, leek het wel even.
0: Hoe dat zo?
1: Hoorde je geen zangeressen?
0: Nee. Dat was Robert Plant.
1: Dat was Robert Plant.
0: Ja, dat was hem zelf. Jawel. En Led Zeppelin heeft natuurlijk heel veel bluesnummers gecoverd. Hè. En heel vaak dachten ze gewoon, we zetten onze eigen naam eronder. Niemand die het merkt. En hier, soms moesten ze toch een beetje dat terugdraaien. En kregen de oorspronkelijke artiesten toch wel eindelijk hun geld.
1: Maar Robert Johnson, die is van de aardbodem verdwenen. Hè? Die had zijn ziel aan de duivel verkocht. Hè? In 1939, geloof ik, is die overleden. Hè?
0: Het zou best eens kunnen, ja. Dit nummer stamde uit 1937, ja.
1: Ja, oh, 7, dat kan ook. Hè? Maar, iedereen is met zijn repertoire vandoor gegaan. Mm-hmm. En de erven zijn nooit teruggevonden.
0: En de Crossroads, het was toch een beetje het belangrijkste thema van hem, hè, dacht ik. Hè?
1: Ja. Goed, de Monkees, dat is een guilty pleasure, hè? Eigenlijk mocht je daar niet naar kijken. Het was een hele flauwe televisieserie.
0: Nou, dat is ook echt heel erg, hoor. Ze worden op het ogenblik herhaald bij ons. En dan kun je af en toe eens kijken naar zo'n... Nou, vind ik, het is echt niet te geloven. Zo erg.
1: Nou,
0: zo
1: toen slecht. Vond ik het al heel erg.
0: Ja,
1: maar het allerergste was dat ze af en toe plaatjes hadden die best goed waren.
0: Ja, nou, zeker.
1: Ja, I'm a Believer blijft een goed nummer. En dat geldt ook voor The Last Train to Clarksville.

0: De Monkees, The Last Train to Clarksville.
1: Ja, mooi. Tenminste, leuk nummer, aanstekelijk. Ja. Was het ook een Neil Diamond-compositie of niet?
0: Ik geloof deze niet.
1: Deze niet, maar, I'm a Believer wel, natuurlijk.
0: Ja, die wel. En, maar goed, ze hadden ja, een paar van die ruige nummers ook. En,
1: maar, I'm Not Your Stepping Stone. Ook een, ja, ook, ja, ook een leuk nummer.
0: Nou, ja, en Team of the Monkees ging eigenlijk ook wel.
1: Ging ook leuk.
0: Alternate Title was ook goed.
1: Kortom. Ja, Porpoise Song vond ik ook heel mooi.
0: Nou, zo zie je maar. Een van de beste bands uit de jaren 60. Daar konden de Beatles en de Stones een poepie aan reuken.
1: Ja, dat dacht ik wel. Goed, Last Train to Clarksville. Ze moesten weg. En nou, dat geldt ook voor The High Numbers. The High Numbers, dat is natuurlijk de naam van The Who. Voordat ze The Who werden. Ja, precies. Ik hoor het. Je weet het. Leaving Here.

0: Ja, ik heb de laatste jaren steeds meer waardering voor Elvis Presley gekregen. Met name uit zijn begintijd. Maar ook Viva Las Vegas is een mooie reisbestemming uiteraard.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just

0: Goeie zanger eigenlijk, hè? Die Elvis. Hè?
1: Daar kunnen we het van.
0: Godverdomme. Als ik een voetbalclub had, dan zou ik die Las Vegas noemen. Want dan hebben we al een clublied.
1: Precies. Wat ik zo mooi vind, ik heb het vorige uur Holiday in Cambodja gedraaid. Van de Dead Kennedys. En wat deden de Dead Kennedys op hun debuut-LP? Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Holiday in Cambodja laten volgen door Viva Las Vegas, de cover. En dat gaf zo heel mooi dat verschil aan tussen die twee werelden. Ik vond het echt een fantastische band.
0: Maar daar staat hij ook op, ja.
1: Ja, prachtig nummer. Ook van Elvis trouwens. We gaan naar een band die wij volgens mij nog nooit hebben gedraaid in ons programma. Rush.
0: Nee.
1: Jij zegt ook natuurlijk niet.
0: Kennen we niet.
1: Nee, die wil je ook niet kennen. Nee, maar Rush, ik vind het echt een geweldige band. Prachtig mooi. En we hebben het over reizen, dus ja, dan is het ook handig om iets van Rush te gaan draaien. Een prachtig nummer, Passage to Bangkok.

0: Dat was hem, Rush.
1: Rush, Rush. Ja, dat deed me aan, ook aan een andere band denken. Waar ik de naam niet zo gauw van vind, maar die jij ongetwijfeld kent.
0: Jawel, ik was een groot fan van Rush. En ja, we hebben nu ook een keer in dit programma gedraaid, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Is dit voor of na Queen?
0: Dit is, nou, moet ik even goed kijken. Deze LP, die komt van 2112. Dat kan ik wel even nagaan. Het is na 1976.
1: Zo ten tijde van Queen.
0: Ten tijde van Queen, ja.
1: Ja, dit soort muziek hing in de lucht.
0: Ze deden ook een beetje Led Zeppelin na. Op de eerste LP zeker. Maar ze kregen op een gegeven moment een nieuwe drummer. Nieuw part. En die heeft een hele andere richting aan die band gegeven. Die gingen allemaal inspiratie zoeken uit de klassieke oudheid. En schreef nummers van 20, 25 minuten soms.
1: Ja, ja.
0: Hele LP-kanten.
1: Ja, en dan haken we af. Hè.
0: Ja, jij wel. Ik vond het heerlijk. Okay. Ik kon niet lang genoeg duren. Hebben we dus weer bijna klaar met ons programma? Jeetje, vind
1: ik. Ja, ja, want ik het geheel tegen mijn gewoonte in. Want ik vind een goed nummer duurt 3 minuten. Heeft een duidelijk intro en een duidelijk outro. Heeft een couplet en een refrein. Nou ja, heel veel popmuziek houdt zich daar niet aan. Maar Neil Young, zijn allereerste LP. Ik zat net op kamers in Amsterdam. En mijn buurjongetje die had die eerste LP van Neil Young. Nou, dat was een hoop droevigheid, troef. Nou ja, dat paste wel bij ons op dat kleine huurkamertje op de Hemonielaan waar ik toen zat. Kamertje van 3 bij 3 vierkante meter. 1,80 meter hoog. Sommige vrienden van mij konden daar niet rechtop staan. En dan luisterden we naar nummers als The Loner. Ach, ach, ach. Tranen trekkend. Prachtige plaat. Neil Young was een ontdekking. 1970, zo'n beetje rond die tijd. En er staat 1 nummer op. Dat past perfect in dit programma. The Last Trip to Tulsa.
0: Ja,
1: en daar besluiten we dit programma mee. En dit duurt het hele uur uit verder.
0: Oké, okay, nou, de volgende keer eten en drinken dan.
1: Gaan we eten en drinken? We hebben nog eens een keer tijd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, welkom. Vandaag krijg je van mij een heuse Christine top 10. Hoe zit dat? Nou, Vincent van Warmerdam die bracht een nieuwe single uit. Die heet Christine. Die hoorde ik. Vond ik een mooie plaat. Die draai ik straks ook nog. En ik dacht een leuke aanleiding om zo'n top 10 te maken van de 10 beste liedjes over een of andere Christine. Dus die krijg je straks van me. De website Ultimate Guitar die stelde voor zijn bezoekers en lezers een lijstje van 5 samen van de meest populaire meisjesnamen als titel van popsong, van een popsong. En dat neem ik even de top 3 van met je door. Dan draaien we die even. Ik begin alvast bij nummer 3. Dat is Alice, jawel. Elton John, All the Girls Love Alice. Charlie Parker, Blues for Alice. Ik lees gewoon even wat hier staat. The Jesus and Mary Chain, Here Comes Alice. Maar wat mij betreft, de klassieker met de meisjesnaam Alice erin is toch wel Living Next Door to Alice. En daar heeft Jan Rot een keer een prachtige Nederlandse vertaling van gemaakt. Die ga ik nu voor je draaien. Onder één kap met Alice.

Ultimate Guitar zijn er wel zo'n 30 songs met Alice in de titel. Nou, van Christine zijn er ook flink wat, hoor, kan ik wel zeggen. Volgens mij zijn ze die gewoon vergeten. Er zijn er zeker 30, want ik heb ze allemaal gezocht, tenminste op Spotify. En dat zijn er zeker 30. Dus dat gaan we zo goed maken met die top 10. Dan op nummer 2, volgens Ultimate Guitar, met zo'n 45 songs. Dat betreft de naam Susan. Maar dan wel natuurlijk met alle variaties van Sue en Susie en Susanna. En ik koos voor Susanna, een Nederlandse song die ook eens een keer prachtig gecoverd is met waanzinnig veel streams. 19 miljoen maar liefst van deze Italiaanse artiest. Dit is Adriano Celentano.

Op nummer 1, wat denk je? Mary, natuurlijk. Proud Mary. Mary, Mary van Inner Circle. Een van mijn favorieten. Mary Jane's Last Dance van Tom Petty. Stephen Stills had een Marianne. Maar Blondie had een Maria. Die telt dan ook mee. Fats Domino had een Little Marie. En ik koos voor Proud Mary. Dat is toch wel een van de beste. En gewoon in het origineel. Omdat het kan. The Creedence Clearwater Revival.

Oké, we gaan naar die Christine top 10. Maar we gaan eerst naar de aanleiding daarvoor. Dat was dus het nummer Christine van Vincent van Warmerdam. De man die je misschien kent van soundtracks van allerlei films en series. Vincent schreef de tekst van het lied samen met Servaas Nelissen. En het is een droevig relaas. Ik zal het heel kort houden. Christine is een meisje van 9. Haar vader werkt in een bar. En die schenkt op een avond iets te veel drankjes in voor een man die daarna achter de stuur kruipt en zijn dochter overrijdt. Ja, een smartlap zou je kunnen zeggen. En mooi gezongen door Vincent zelf.

Ja, ik moest er nog even over denken. Smart Lab, dat is het inderdaad. Het is een soort verhaal wat je zou kunnen aantreffen in een lied van, ik noem maar wat, de zangeres zonder naam. Maar het is dus wel degelijk Vincent van Warmerdam met zijn nieuwe single. Nou, dan komen we bij die top 10. We blijven nog even in Nederlandse sfeer met de nummer 10 van die top 10 die ik samenstelde. Op nummer 10 staat de Christine van Grupo Sportivo. Van hun vierde album, geloof ik, begin jaren 80. Hans van den Burg schreef het natuurlijk. En het is een grappige tekst. In dit verhaal is Christine een groepie. Tenminste, het woord wordt niet genoemd, maar ze vertoont wel het gedrag van een groepie. En ze zegt ook iets tegen Hans, wat ik dan heel grappig vind. Dat hij schrijft van, ja, alle drummers zijn eigenlijk hetzelfde. En hij is dus niet de drummer, maar de zanger van de band. En hij wordt uiteindelijk verliefd en zij gaat weer haar eigen weg. En dan gaat hij nog naar haar op zoek, geloof ik. Nou ja, luister zelf. Dit is Christine van Grupo Sportivo.

Ik heb een keuze gemaakt om tot een leuke gevarieerde lijst te komen. De volgorde heb ik bepaald van de top 10 aan de hand van het aantal streams op Spotify. Deze van Grupo die heeft iets van 15.000, geloof ik, streams. En deze volgende is wel een heel mooi verhaal. Het is de oudste Christine die ik heb kunnen vinden. En het is ook niet zomaar een Christine. Het is de Christine van Christine Keeler, die in 1963 een enorm schandaal veroorzaakte. Ze was, geloof ik, 19 en ze had een affaire met een Engelse politicus. John Profumo was dat. Wat het extra pikant maakte was dat zij daarvoor een relatie had gehad met ene Eugene Ivanov, een Russische militair attaché. Maar er kwam toen een singeltje uit dat werd gemaakt door de Engelse componist John Barry, die later heel beroemd zou worden vanwege allerlei soundtracks voor grote films. En die was kennelijk in een beetje een kwajongensachtige bui en dacht, nou, we gaan even een lekker edgy singeltje maken. 1963 spreken we. En uiteraard gebruikt hij daar een zangeres voor, die zich voordoet als Christine. Maar in ieder geval, het einde van het liedje was dat Radio Luxemburg en de BBC het nummer niet wilden draaien. Hij werd dus in de kiem gesmoord, deze potentiële hitsingle. Maar het grappige is dat hij dus, ondanks een boycott, dat hij nog steeds te vinden is. Dus ik heb hem opgeduikeld voor je. Dit is uit 1963. Een hele aparte Christine, gezongen door een Miss X.

Ondertussen krijg ik net een berichtje binnen van Vincent van Warmerdam, die in Italië zit. En die had gevraagd van waarom hebben jullie eigenlijk, jij en Servaas Nelissen, eigenlijk voor die naam Christine gekozen? Heet het meisje zo? Dat zal natuurlijk niet, want bij zo'n verhaal ga je niet iemands echte naam vermelden. Maar nou ja, het antwoord was heel simpel en dat zal ongetwijfeld voor meerdere tekstschrijvers gelden, dat Christine zegt, zegt Vincent, rijmt op zien. Ja, zo simpel kan het zijn. En het rijmt natuurlijk nog op veel meer andere woorden. Dus het is een lekker rijmwoord in een liedje. Goed, waar was ik gebleven met die top 10? Even kijken. We hebben gehad Miss X. We gaan naar wat rock'n'roll. Hebben we niet genoeg gedraaid? Van George Thorogood en The Destroyers. Een heel simpel liedje over zijn Christine.

draaide straks al die hele obscure... Dit was George Thorogood. Die hele obscure single van Ene Miss X, die Christine heet. En hier komt nog een hele obscure plaat. Het gaat over de band JK and Company. Een band die eind jaren 60 in Amerika actief was. En die werd opgericht door een 15-jarige zanger. En in het jaar 1969, volgens mij, brachten ze 1 LP uit. En die deed wel een klein beetje iets. Maar ze kwamen op het gekke idee om een nummer van 36 seconden, wat op dat album staat, tot single te bombarderen. En dat viel niet overal in goede aarde. Maar het was wel echt een psychedelic rockband. We gaan luisteren naar hun Christine. Dat is ook weer een eenvoudige love interest. Iemand op wie de zanger heel verliefd is. Christine van JK and Company.

Christine van JK & Company hoorde je. En we gaan naar nummer 6 op de lijst. Dat is Christine van de bluesmuzikant Big Walter Horton. Dit is van een album dat kwam uit begin jaren 70. Dus weer een paar jaar later na de Christine die je net hoorde. Dit is een echte blueskraker. En een love interest ook weer hier. Dit is Christine van Big Walter Horton.

Big Walter Horton, ik schat zo'n, wat is het, zo'n 250.000 streams heeft hij op Spotify. En van de vorige Christine van JK & Company moest ik nog even vermelden dat dat wel hun populairste nummer was. Christine doet het vaak goed, ook bij de luisteraars. En deze Christine die je nu gaat horen behoort ook tot de drie populairste songs van deze band. The Flying Burrito Brothers, hun debuutalbum uit 1969, daar komt het vandaan. En hoe heet het nou ook weer? The Gilded Palace of Sin heet het al. Deed het volgens mij in Nederland heel goed. Werd warm ontvangen op de burelen van Aloha. Vast door Jan Donkers, schat ik zo in. En ja, deze Christine is wel een hele andere. Zij is de devil in disguise. En ze, all she does is hate you. En ze praat kwaad, ze spreekt kwaad over jou als je er niet meer bent. En dan is er wel een mooie zinsnede uit het lied over deze vreselijke vrouw van: her number always turns up in your pocket. We hebben het dus over tijden dat er nog geen mobiele phones waren, maar dat je iemands nummer op een briefje in je zak had zitten. And whenever you're looking for a dime, it's all right to call her. But I'll bet you the moon is full and you're just wasting time. The Flying Burrito Brothers.

Flying Breeder Brothers op 5. Op nummer 4 vinden we de band Kiss. Volgens mij heb ik ze nog nooit gedraaid. Of misschien één keer in al die jaren bij 40 Up Radio. Maar het gaat nu gebeuren met een heel pikant nummer. Dat heet Christine 16. En dat is van een hele oude plaat van de band. Misschien wel de debuutplaat. Eind jaren 70. Christine 16. 5 miljoen streams op Spotify heeft het. Ja, dit nummer zou tegenwoordig echt niet meer gemaakt kunnen worden. We draaien het natuurlijk ook vanuit historische belangstelling. Over een tijd dat het nog wel kon, dat je als oudere... Nou ja, die jongens waren zelf natuurlijk ook begin 20. Als oudere muzikant. Het zou raar zijn als het nu nog op het podium zou spelen. Als oude kerels die ze nu zijn. Christine 16. Dus een jongen van 20, laten we zeggen, in een rock'n'roll band. En er is een meisje van 16 die heel interessant vindt. Dus ja, hoe erg is het allemaal eigenlijk? Er wordt ook verder niks vervelends gezegd, behalve dat ze heel sexy is. Christine 16 van Kiss hier.

Al die mannen die hun Christine bezingen dan wel vervloeken, zoals de Flying Burrito Brothers, is het nu tijd aan een vrouw om een Christine te bezingen die haar vriendin is. En de sleutel scène van het lied zit in, ze rijdt in het midden. Ze rijden samen van de kerk naar huis. Ze hebben gehoord van de priester hoe slecht de mens toch is en alles. En dan zingt dus Lucy Dacus, hè, die de vriendin is van Christine, over de vriend van Christine. Dat het, die man die deugt niet hoor. Want ze zegt, he can be nice sometimes, other nights you admit he's not what you had in mind. All in all, nobody's perfect. There may be a better, but you don't feel worth it. Je vindt niet dat je het waard bent. Hè. Dat is toch al een bekend thema onder vriendinnen, dat de ene vriendin vindt dat, dat haar andere vriendin een betere vriend verdient die liever en leuker voor haar is. En dat is dus ook waar dit lied over gaat. En het eindigt ermee dat de vriendin zegt, als je gaat trouwen, dan maak ik bezwaar met deze vent die je niet gelukkig gaat maken. If

Op nummer 2 vinden we een Franse zanger die Christine heet. En zijn band heet The Queens. Héloïse Letissier. Zo met die naam werd hij geboren. Maar hij worstelde met zijn gender en is nu een man. Als ik het zo goed zeg, ja. Het nummer is waanzinnig populair in een uitvoering die Engelstalig is. Daar heet het Tilted. Maar de Christine in het Frans is toch wel heel erg mooi, vind ik ook, omdat het daar ook Christine heet. De naam Christine wordt niet in het liedje genoemd, omdat we weten dat het een autobiografisch verhaal is. Maar het nummer heet wel zo. Het is dus een beetje het verhaal van zijn leven. En in een interview heeft Christine daarover gezegd: het is een makkelijk lied met een ongemakkelijk onderwerp. Het gaat over je niet op je plek voelen, je balans niet kunnen vinden.

vinden en daar gedeprimeerd over zijn. Dit is op nummer 2, Christine. Of beter gezegd, op zijn Frans, Christine.

Ja, dat is nog eens wat anders dan die makkelijke mannenteksten over weer een lekkere chick die ze zien of kennen, die Christine heet. Een heel ander verhaal. En dat geldt ook voor de nummer 1 op de lijst. Die trouwens qua streams niet op 1 zou moeten staan, maar op 2. Maar ja, volgens mij is dit toch wel gewoon de beste Christine song die er is. Dus die moeten gewoon op 1 zetten. En dat is die van Susie and the Banshees. En in het onvolprezen boek En Venus was haar naam, over liedjes met namen als titel, namen van mannen, vrouwen, meisjes, jongens als titel, geschreven door Paul Onkerhout en John Schorl, staat de nummer 1 van mijn top 10 heel mooi beschreven. Het gaat over een vrouw met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Daar verscheen in 1957... een boek over. Dat was het geboortejaar van Susie Sue, de zangeres van Susie and the Banshees. En het ging over ene Eve Black of Eve White of Jane. Dat waren allemaal verschillende namen van dezelfde vrouw. En het bleek dat zij, om met haar psychische problemen te kunnen kopen, wel iets van 22 verschillende persoonlijkheden aannam. En daar ging dat boek over en daar is ook een film van gemaakt. En in even kijken, begin jaren 80 besloot Susie Sue om daar samen met Steve Severin van haar band het liedje Christine over te schrijven. Er was ook wel sprake van enige herkenning. Zelf had Susie Sue ook een zeer moeilijke jeugd gehad. Ze was een geïsoleerd kind met heftige gezondheidsperikelen, werd seksueel misbruikt en had een zwaar alcoholistische vader. Punkmuziek was voor haar een uitvlucht. En nou ja, dan komt dit nummer en dan begrijp je ook waarom het op 1 staat. Tot het slot van mijn Christine top 10 is dit Susie and the Banshees. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no film.

0: Ik weet niet of je er weinig of veel ritmegevoel voor moet hebben, maar lekker vind ik het wel. Goat, uit het begin van de jaren 20 en uit Zweden.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, en dat ze dan uit Zweden komen is ook zo'n beetje het enige wat ik over dit zevental weet, want ze willen anoniem blijven en dragen om dat te bevorderen op het podium altijd maskers. Do the Dance van Goat tapt weer een reis langs genres en decennia af in Songs and Stories. De nieuwste plaat is splinternieuw, de oudste komt uit 1958. Voor de meeste platen maak ik weer een hinkstapsprong van 5 of 10 jaar door de muziekgeschiedenis, maar er zijn 1 of 2 uitzonderingen. Gewoon omdat ik die plaat, hoewel die niet in dat rekensommetje paste, toch wilde draaien. Verheug je op doo-wop, gitaren, singer-songwriter, gothic, hardrock, freakbeat, die term is trouwens niet voor mezelf, surf en nog het een en ander. De plaat waar ik mee begon, van Goat, wordt hij hemzelf omschreven als psychedelic fusion. Nou vind ik dat niet echt een benaming die bij deze band past, maar toch doet de muziek me er wel wat aan denken. Belgische funkwave uit 1981. Allee, allee!

0: Twee grootheden uit de jaren 60 die in 1971 samen aan de slag gingen. Dave Mason uit Traffic en Cass Elliot, een van de mama's uit de Mama's en Papa's. Samen zongen ze Sit and Wonder.
1: Songs.
0: En dit is mooi nieuws uit Luxemburg. Een beetje dromerig ook. Higher van Francis of Delirium.
2: And Stories.

Why? Dit liedje kreeg begin jaren 80 een tweede leven via een cover van George Harrison. De Beatles waren dan ook bijzonder grote kenners van de Amerikaanse rock'n'roll, soul en doo-wop van eind jaren 50 en begin jaren 60. Dat moest ook wel, want rond 1960 hadden ze een contract in Hamburg waar ze elke avond moesten spelen. Niet zomaar een uurtje of twee, nee, elke avond van 8 tot 4. 8 uur lang dus. Eigen liedjes hadden ze nog nauwelijks, dus dat betekent covers leren tot ze naar ons wogen. Niet alleen de hits, maar ook elk B-kantje en elke albumtrack waar ze de hand op konden leggen. Gelukkig voor de Beatles waren zowel Liverpool als Hamburg havensteden, dus was er veel aanvoer van Amerikaanse platen. Ook deze I Really Love You zal er wel bij hebben gezeten. De Stereos waren dat, maar je hoorde hen in mono van de originele single uit 1961. En zullen we dan vanuit dat jaar een jaar of 20 opschuiven naar Bauhaus. Donkere 80s wave. She's in parties.

Ja, kun je het je nog voorstellen? Dit vonden we met z'n allen extreem harde muziek destijds. Maar goed, het is dan ook al 50 jaar geleden, 1976. Kiss met Shout It Out Loud. Als je het nu hoort, is het gewoon een beetje bedaagde blues, toch? Maar leuk om weer eens een keer te draaien. Dit wordt tegenwoordig 60's Freakbeat genoemd. Een nummer van Pete Townshend van The Who, dat toen direct werd gecoverd door Les Fleurs de Lis. Die naam klinkt Frans, maar ook zij kwamen gewoon uit Engeland. En verscheen in 1966 op het toen nieuwe label van Andrew Luke Oldham, de manager van de Rolling Stones, Immediate Records. De sessiegitarist die werd ingehuurd voor deze opname schijnt ene Jimmy Page geweest te zijn. 2 jaar later wereldberoemd met Led Zeppelin. Les Fleurs de Lis met Circles.

Ja, ze brengt tegenwoordig vaker een leuke plaat uit dan haar vader. Maar laten we stoppen met haar vergelijken met die vader, want Violet Grohl heeft tot nu toe alles zonder hulp van pa gedaan. Dave Grohl van de Foo Fighters wist niet eens dat zijn dochter een plaat had gemaakt. Die kreeg die cadeau van haar toen die al af was. Buck in the Cake hoorde je, haar nieuwe single. Ook nieuw, maar van een heel andere orde is The Boys of Dungeon Lane. De 20ste solo popplaat van Paul McCartney sinds 1970. De platen met Wings en zijn klassieke en andere uitstapjes moet je zelf maar even meetellen in je eigen rekensom. Het is geen absoluut meesterwerk, die nieuwe McCartney. Maar vlak voor zijn 84ste hoeft Paul natuurlijk ook helemaal niks meer te bewijzen. Ik vind het dan mooi dat het op Dungeon Lane gewoon is wat het is. Een man op leeftijd die terugblikt op zijn leven. Zonder overigens heel erg gedateerd te klinken. En met minimaal een paar echt goede songs. Deze bijvoorbeeld, Salesman Saint.

0: Na Paul McCartney op zijn 20e soloplaat hoorde je Larry Williams. Je hoorde net al George Harrison terugblikken op de doo-wop. Dit was ook zo'n idool van de Beatles van rond 1960, van wie ze diverse nummers coverden. Niet dit nummer, dat deden de Stones in 1965 al, maar in 1999 maakte Paul McCartney, samen met onder andere David Gilmour van Pink Floyd en Ian Paice van Deep Purple, een daverend eerbetoon aan de oude rock'n'roll. Toen coverden ze onder meer dit She Said Yeah. De versie van Larry Williams zelf kwam uit 1958.
1: Songs and Stories.
0: Interpol uit 2007. Pace is the trick.

Mooie muziek uit 1967, toen iedereen in navolging van de Beatles Sgt. Pepper'tje ging spelen. Maar het leverde wel aardige resultaten op, zoals hier bij de Hollies en hun Butterfly. Bijna aan het slot van deze Songs and Stories. Zometeen nog Depeche Mode, zoals ze zouden klinken als ze surfmuziek zouden maken. En George's Silence door de Messer Chubbs na Wang Chung. En dit uit 1983 van hen in de Dance Mix. De titel is er dan ook naar. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Dance Hall Days.

0: 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Langzaam gaat hij weg. Cat Stevens, Matthew and Son. Goeiedag, dit is OLM. Ik ben gedoken in hits van de jaren 60. Waarom? Ja, soms heb je die gevoelens. Je hoort dan één of twee nummers ergens op de radio. Dan denk je, hoe was dat ook weer? En hoe klonk Traffic ook weer?

Dat was Cher en niet Traffic. Dan moet je goed opletten welke schijf je in welke machine stopt. Zo zat het dus. Traffic komt zo direct, want die ga ik opzoeken. Nu, dit was toen in die jaren een hit waarbij iedereen dacht: Smokey, Smokey, Blowy, Blowy.

Ze zeiden toen, psychedelische rock, The Birds, 8 Miles High. Ik vroeg twee platen hiervoor, hoe klonk Traffic toen ook alweer?

Trafficless met Stevie Winwood. Die kwam van de Spencer Davis groep af en begon zijn eigen orkestje. En dat was dit nummer van Traffic, Feeling All Right. Heel lang, meer dan 2,5 decennium, heb ik met Leo Blokhuis samen een programma gemaakt voor de VARA Radio. En dan hadden we een afspraak gemaakt, eens in de zoveel tijd, ja, dan moesten wij dit draaien.

Waterloo Sunset dus, van de Kings. Dat waren die mannen met die mooie rode jasjes aan. De gebroeders Davis, die vaak ruzie hadden. Ray Davis met zijn klare kijk op het Britse leven. Was echt prima band om naar te luisteren. We hebben het over hits uit de jaren 60. Ik ben echt diep de kast erin gedoken en ik heb er heel wat gevonden. Waarvan je denkt van, jeetje mina, hoe zat dat ook alweer? Ik weet nog goed dat ze uitkwamen. De band heette The Nice en ze brachten een singeltje uit van meer dan 6 minuten. Dat kon in die tijd helemaal niet, want dat was niet commercieel genoeg. En zij zeiden, commercieel, mijn hoeven.

0: with promise and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: The Nice. Met dat kinderstemmetje, dat wilde ik graag horen. En ik wilde het hele nummer aan u laten horen, want zo werd het uitgebracht in de jaren 60. Dat was mind-blowing voor die tijd. Als je zoiets durfde, zij durfde dat, dan ja, het had iets heel speciaals. America, uit de West Side Story. Who wants to be in America? Weet je wel, dat lied dus. Dan hebben we The Nice gehad. We blijven eventjes, denk ik maar, in Engeland. Je had daar Procol Harum en die hadden A White Shade of Pale. Dat zal ik u niet voorhouden. Het lijkt me belangrijker om naar hun tweede grote wereldhit te gaan luisteren. Kent u deze nog?

Rockle Heron, dus Engelse band. Er leeft misschien nog één lid van die groep. De rest is allemaal tussen de zes planken gegaan. Dit was Homburg. Ook met een tekst die je nauwelijks kon bevatten. Maar het was wel een hele spannende band. Ik noemde u straks Stevie Winwood. Die zat bij Traffic. Maar die kwam uit de Spencer Davis groep. De Spencer Davis groep, dat was een hartstikke leuke band. En dat kwam... Ja, dat, sommige dingen onthoud je hele leven. Spencer Davis was, voor hij een bandje ging in elkaar zetten, leraar Duits op een lyceum. Hoe kom je eraan en waarom onthoud je dat? Waarom blijf je dat onthouden? Is het zoiets speciaals? De Spencer Davis groep met een van hun vele succesvolle liedjes.

Spencer Davis Group. Met I'm a Man. Maar in die dagen, de jaren 60, moest je er dan bij vragen: heb jij de Engelse of de Amerikaanse persing? Want daar zat nog een klein verschilletje in. Zo ging dat toen met de hits. Dit was een hit van een band die uit Amerika kwam. Bestond uit Canadezen en een Amerikaan. En ze waren vriend van Bob Dylan. Oei, als je vriend was van Bob Dylan. Als je vriend was van Bob Dylan, dan was dat heel erg speciaal.

Een evergreen hit. The Weight van The Band. Robbie Robinson als zanger. Schitterend nummer. Blijf in Amerika. Dat was een viermansband. Twee broers die elkaar niet mochten. De een ging naar Hawaii en de ander bleef doorspelen en werd wereldberoemd. En ze hadden zo'n leuke naam. Dat kortte ze af, CCR. Creedence Clearwater Revival.

een van hun vele, vele hits. Maar ze waren het nooit met elkaar eens. John Fogerty droeg hele speciale hemden. Ik weet niet of u dat nog weet. Als u oud genoeg bent, zo 60 plus, 70 min, 80 min... dan weet u ongeveer wel wat zij droegen. Van die houthakkershemden noemden we dat. Maar Fogerty had een hele lijn opgezet. Dat had hij gedaan in Amerika. En ik ben er nog wel eens achteraan gegaan. En ik moet ook zeggen dat ik er één gekocht heb. Als u het tegen niemand verder vertelt. Dat was CCR. Er was dan nog een vent in Amerika die een hit maakte, maar die niemand kende, waar niemand iets van wist. Ze hadden hem dit liedje gegeven en het was zoiets van: jeetje Mina, wat leuk dat jij dat gedaan hebt. Wil je het eens proberen?

Billy Joe Royal kwam uit een heel klein stadje in Georgia. Speelde kleine filmrolletjes, zong reclames in om te kunnen bestaan. En dit was zijn hit. Hij was dus een one-hit wonder. Terug naar Engeland, met je jazzy-stijl. Mooie zangeres om te zien en een man die heel goed op zijn orgeltje kon spelen. Ze waren in die tijd heel beroemd.

Wheels on Fire was een nummer 1 hit in Engeland. Van een jazz-organist met een prachtige zangeres. Dan wil ik... Ik zoek nu en ik zal vinden. Kent u de naam David McWilliams nog? David McWilliams. En? Komt het idee op? Hit uit de jaren 60.

Mooi, hè? David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. We gaan naar Humble Pie. Humble Pie was een Engelse band die misschien wel in de Toto-divisie speelde, als je dat zou durven zeggen. Maar nou, misschien kent u deze nog wel. Ja? Natural Born.

Popeyes, Natural Born Boogie. Ik deed aan hits uit de jaren 60. Die kunt u vinden op 60s Collected. 3 cd's, 60 tracks. En dan heeft u een heel overzicht van wat wij in de jaren 60, en dat is heel lang geleden, mooi vonden. Ik ga eruit met Jeff Beck. Geweldige gitarist, eerst bij de Yardbird, toen bij zichzelf. En een man die verleden jaar doodging. Wij gedenken hem en wij gedenken de muziek uit de jaren 60. Tot volgende week met muziek uit de jaren 70.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg. And why I quit complaining.

Ja, had ik dat al gezegd? Je luistert naar Hans van den Burg met zijn Why I Quit Composing. Een van de meest populaire radioprogramma's van dit moment. Ik draai de nummers die ik zelf niet kan componeren. Ik begon met Duran Duran, Girls on Film. Je weet nog wel, die clip met die ijsblokjes. Die was beroemd. In Excess met Suicide Blonde. En wat ik zo hoor, zou dat een remastertje best wel kunnen overleven. Klinkt een beetje doffig, maar niet minder goed of zo. We gaan door een beetje in dezelfde sfeer. Nogmaals, heb je opmerkingen over mij of over dit programma? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En dit is een leuk nummer, dat is The Radiator heet het, met Get Down Services. Onthoud dat, schrijf het op.

Ja, met AI gemaakt. Is het dan kunst? Is het dan muziek? Er is een band die heet Je Vader. En die heb ik vorige week ook gedraaid. Want ik draai het wel. En het wordt natuurlijk niet gedraaid op de Nederlandse radio. Het mogen wel vieze liedjes of kanker en weet ik veel wat. Fuck it. Dat mag allemaal wel. En ze zijn bezig om hier... Ja, de band zelf... Het is een jongen die deze muziek gemaakt heeft. Op zijn computer waarschijnlijk. En die willen graag dat zomerhit wordt. Tuurlijk, dat wil ik ook. Dus daarom draai ik het gewoon. En daarvoor de Radiator met Cat Down Services. Ik bedoel net andersom natuurlijk. Ik lijk Henk Westbroek wel. Cat Down Services met de Radiator. Nederland heeft ook wel van die funky, leuke muziek à la wat ik dadelijk ga draaien. Hoe heet dat? Deed je dat die ook alweer? Nou ja, dat hoor je vanzelf. En dit is een Nederlands met je personal trainer. Daar heb ik een verhaal bij. Die gaan dus. Ik heb dus voor de laatste tour van Grupo, 50 jaar en daarna Sloes. Heb ik Carré gebeld en gezegd dat we daar graag wilden afsluiten. Ik kreeg een heel negatief verhaal. Zouden jullie dat wel willen doen? Want zouden jullie het wel doen? Want daar zou je van een lege zaal, dat soort dingen. Maar nou hoor ik of lees ik dat personal trainer, die dus op Spotify bijvoorbeeld zeg maar 25.000 streams heeft van hun meest gedraaide nummer. Die gaan dus Carré doen. Nou, ik vind het heel knap. Ik wilde ze ook nog bellen. Van hoe gaan jullie dat dan doen? Want ze doen niks voor je daar zo. Dus je moet het zelf helemaal aankleden. Noem maar op. Mensen uitnodigen. Weet ik wat je allemaal moet doen. Misschien krijg je koffie. Wordt het een negatief verhaal? Horen ze dat? Dan krijg ik de publiciteit mee. Joh, te gek. Luister. Dit is dus personal trainer. Lekker nummer. Ik draai daarna gewoon iets wat erop lijkt natuurlijk. Dat vind ik ook leuk. Gewoon leuk.

Leuk hè, dat ze dat dan van personal trainer overnemen. Zo'n sound echt gewoon. Dit was LCD Sound System met Daft Punk is playing at my house. Fantastisch, leuke, lekkere dansmuziek. Kijk, dat is nou muziek waar ik dan bijvoorbeeld op kon dansen. Op house lukt me dat niet, maar op dit soort dansmuziek wel. En op personal trainer dus ook. Het zou best een Belgisch bandje kunnen zijn. Rockbusters was dat. Rockbusters, ja, het klinkt gek. Ik spreek het verkeerd uit, denk ik. We gaan over een heel andere boeg gooien. Straks gaan we op zoek naar het perfecte liedje. Want ik dacht dat ik dat vorige keer ontdekt had. Echt serieus, kippenvel. Dacht ik, wat is dit goed zeg. Dat heb ik waarschijnlijk ook al een keer gedraaid. En ik word vergeetachtig, maar ik draai het gewoon nog een keer. Ik draai nu Corner Shop. Dat was ook heel apart. India-achtige scene. Uit India, denk ik. Maar heel lekker en heel simpel ook. Gewoon dat je denkt, ja, dat kan ik ook. Weet je wel, luister maar. Anders dan dit wordt het dan niet meer eigenlijk.

Ja, dat was dus de zoon van John Lennon. Oftewel, Sean Ono Lennon. Dit muziekje samen met Cornelius. Ik weet nog dat dat in die tijd was plotseling Cornelius er. En dat was heel interessant. Die had hele meetkundige nummers, zeg maar. Nou, zoek het maar eens op. Eons heette dit. En daarvoor dus Corner Shop met Brimful of Asha on a 45. Brimful of Asha on a 45. Hartstikke leuk. Vond ik toen ook. We gaan nu op zoek naar het perfecte popliedje. En dat dacht ik gevonden te hebben in een nummer van de Arctic Monkeys. Daar was ik weer even doorheen aan scrollen en draaien. Goede nummers hebben die gast. En wat heeft die jongen een goede stem. Prachtige zangstem. Mooie stem, leuke stem. Net zo opvallend als die van Sting bijvoorbeeld of zo. Of van, je hebt er veel, maar je hebt er ook weer helemaal niet veel. Je hebt ook heel veel zangers die gewoon zanger zijn. Misschien hoor ik daar zelf ook wel bij. Maar goed, in ieder geval, dit vind ik zo mooi. En dan daarna, ik draaide misschien wel drie. Dus drie liedjes die het perfecte popliedje zouden kunnen zijn. Luister en huiver.

Ja, kippenvel. Hartstikke mooi, man. Nick Drake, want die dacht dat toen hij nog leefde, dacht hij dat niemand hem leuk en goed vond. Maar dat is helemaal veranderd natuurlijk. Fantastische liedjes. Daarvoor World Party. Is It Like Today? Ja, ook al zo goed. En Arctic Monkeys, daarvoor met Opening Night. Ook, ja, ik weet niet, ik kan het niet. Het is te goed. En ja, ik ben tevreden met wat ik kan. Maar je luistert naar 40up, naar Hans van den Burg en zijn Waar I Quit Composing. Nou, dit heb je net gehoord. Waarom? Now going for something completely different. En ook ontzettend lekker. Die twee jongens, Suicide. Hadden we eerst Suicide Blonde. Je zit gewoon echt alleen Suicide met Shadaz. Sta op en dans.

Ja, een beetje hetzelfde sfeertje als Suicide. Ricky J met Colors of Love. Er zit zo'n ding doorheen, weet je wel. Zo'n arpeggio heet dat. Goed, en daarvoor de Suicide met dat. Doorheen. Shadaz. Goed, we gaan afscheid nemen. Want waarom neem ik niet een keer afscheid, Hans? Waarom doe je dat niet een keer met Frank Zappa? Waarvan mensen zeggen dat jij er zo van houdt. Maar dan, dit is de oude Zappa, met liedjes gewoon. En dit is een heel goed nummer trouwens. En heel leuk ook. Met My Guitar Wants to Kill Your Mama. Ik wens je er veel plezier mee. Hoop dat je genoten hebt van mijn programma. Als je opmerkingen hebt, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En ik hoor en zie en ruik jullie weer volgende week. Ciao. Ja, weer de pap.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music. Bamba!

Heart. En de zanger was natuurlijk Julian Cope. Die kennen we natuurlijk ook van Yves Volcano en World Shut Your Mouth. Good evening. Goedenavond. Vandalisme hier zo op de radio bij 40 Up Radio. De man zit in de Eagles, of zat in de Eagles. Bestaan ze nou nog wel of zijn ze alweer klaar? Nou, alweer zijn ze klaar. Maar goed. Hij zat of zit in de Eagles en heeft ook zelf muziek gemaakt. En niet onverdienstelijk. We hebben het over Joe Walsh met het nummer Life's Been Good.

Making met Boney M in 19... zal het geweest zijn, 76 volgens mij. Ja, ja, van het gelijknamige album. Oh nee, het heette Take the Heat Off Me, zo heet het album van Boney M. Dit nummer stond erop en was de eerste single die uitgebracht werd door Boney M. Frank Varian. En die had het zichzelf toegeëigend. Wat bleek nou? Dat was gewoon een bestaand nummer, echt uit de jaren 40 of 50. Dat al een beetje de eerste, ja, de eerste stuiptrekkingen van de ska waren. En de soulmuziek, het origineel, ik weet het niet precies. Maar goed, hij moest een groot gedeelte van de royalties afdragen van dit nummertje. Desondanks, hartstikke leuk geluk, dacht ik. Boney M van Frank Varian, God hebben ze ziel. Baby, do you want a bang? Bump, bank, bank, punk, funk. Hier is Lois Lane. Ja, ja. Is het goed als ik Lois Lane? How I Wish is de nieuwe van Lois Lane. En die is best lekker.

0: 24 uur per dag jouw muziek. Het is zo logisch. Maar alleen wij doen het. 40 op radio. Listen to the music.
1: De groep rondom Nick Hayward. 1 albummetje gemaakt. Daarna gelijk uit elkaar gegaan. Het was een one-hit wonder of een two-hit wonder in Engeland natuurlijk. In Nederland eigenlijk nooit heel populair geworden. Maar wij vonden het leuk om hem even uit de grote archieven te trekken. Deze haircut 100 met Love Plus One. Hey, poppelepee. Je luistert naar 40 op radio. Mijn naam is Mark van Dalen met Vandalisme. En nu een onbekende van ABBA. Maar toch goed. Me and I.

0: waar ik het wel heb, was het album getiteld The Visitors. Ja, ABBA en Me and I. En als je die nummertjes zo hoort, je hoeft er maar een housebeat onder te leggen. En het is een hartstikke leuk commercieel nummertje. Die gasten waren een tijd ver vooruit, maar dat wisten we natuurlijk al. ABBA en het nummer dat heette Me and I. Ja, ja.
1: Ga eens bier halen!
0: Jazeker, jazeker, jazeker. Hoeveel mot je er dan? Hoeveel wil je er hebben? Zullen we even reggae-muziek gaan luisteren? Van Paul Nicholas.
2: Reggae.

Wereldfameuze acteur ook eigenlijk. Maar ook leuke liedjes gemaakt, deze Paul Nicholas, zo heette die. En dit was zijn debuutsingeltje destijds, Reggae Like It Used To Be. Maar ze had ook een hele beroemde musicals en zo, hè? Wist je niet zeker, hè? Nou, maakt ook niet uit.

0: Destijds vonden wij het niet zo'n sterk nummer, want het was natuurlijk de opvolger van Tainted Love, wat natuurlijk een doorbraak was, zoals van hun tijd ver vooruit, wat een goede dansplaat was dat. En toen kwamen ze in één keer met dit, toen wonnen we heel slap. Maar terug, luisterend, met terugwerkende kracht, goed beluisteren van dit nummer, vind ik toch ook heel goed hoor.
1: Tuurlijk, het is geen Tainted Love.
0: Nee, tuurlijk niet. Maar desondanks, geen vervelend plaatje. En leuk om weer eens een keertje te beluisteren natuurlijk zo hier bij 40 op Radio. Want daar zijn wij voor. Om dat soort leuke aanvullende liedjes te draaien natuurlijk. Nummers die je niet zo vaak hoort bij andere radiostations. Die pleuren wij gewoon de digitale ether in. Dat is allemaal niet gek joh. Softcell dus met Mark Almond. Say Hello, Wave, Goodbye. Ze hebben ook nog solo. Heeft hij ook nog allerlei dingen gedaan. Torch was ook een goeie van Mark Almond. Oh, was ook een goeie. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is White Wedding van Billy Idol. En die hoor je nu op de radio. 40 Up Radio. Leuk dat je luistert. Echt belachelijk leuk.

muziek waar ik prima op kan bewegen. Ik heb even de flikvlak gedaan hier zo in de 4D-op Radio Studio. Op dit mooie liedje van Peaches and Herb, Shake Your Groove Things. Ze hebben ook een heel gevoelig nummer gemaakt destijds. Dat was een hele grote hit. Dat was, hoe heette dat nummer nou ook weer, joh? Godverdomme. Ja, vergeten. Sorry. Zal wel door de alcohol komen, denk ik. Walter Trout. En ik weet niet of hij getrouwd is, maar dit is wel een hartstikke goede artiest. Hij was ten dode opgeschreven 10 jaar geleden, maar hij is helemaal gerecoverd. Niertransplantatie en alles. En hij treedt weer op en hij is 74 en hij maakt belachelijk goede muziek. Doe je

nou, deze was natuurlijk ook wel leuk. Ook populair. Er zat nog meer goede nummers hoor. Real, real, real. We hebben het hier over Jesus Jones natuurlijk. En ze treden nog steeds op, staat hier. Wist ik niet. Eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Eigenlijk eind jaren 80, toen ze die hits hebben gescoord. Daarna was niks meer van gehoord. Maar goed, kan aan mij liggen natuurlijk. Mij valt niet alles op. Dit was wel lekker om even terug te horen. Niet? Wel toch? Goed zo. Hey, laat eens wat van je horen. Als je mij wil appen, als je zo modern bent, dat je dat kan. Dat kan op 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. Kom je gewoon rechtstreeks in mijn telefoon terecht. Dat is toch lach.

0: 1972 was het. En de chef van dit radiostation zal het bevallen als dit zeg. Het was een oude Radio Noordzee treiterschijf natuurlijk. Johnny Kaagman, hoe zou het met te zijn? De laatste berichten die ik hoorde waren niet zo heel erg gezond. Maar goed, ik hoop dat het er goed gaat in ieder geval. De muziek leeft voort. Earth and Fire uit Vorbelach. En Maybe Tomorrow. Maybe Tonight.
1: Mark van Dales.
0: Ja, dat proberen we iedere week even te doen in dit radio-uurtje vandalisme. Proberen we even een club classic te draaien voor de mensen die daar van houden. Natuurlijk van dance music natuurlijk. We gaan luisteren naar Paul en Fritz Kalkbrenner. Nou, je kan wel horen waar die vandaan komen als je de naam noemt in ieder geval. Nummer dat heet Sky and Sand. En dat is een echte Mark van Dalen club classic. Zet de internetradio een tandje harder.

0: bij Voor Die Up Radio.
1: Ja joh.
0: Het wordt helemaal stil in de studio. Iedereen zit te spezen. Dat is de Mark van Dalen Club Classic. Ja ja. Dat was Frits en Paul Kalkbrenner met hartstikke mooi nummer. Gevoelig nummertje ook. Ja. Ik ga afscheid nemen. Dit was Vandalisme. Volgende week zijn we er weer op dezelfde tijd. Ik hoop dat je dan weer luistert. En lekker genieten maar.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: ...1977.

0: Episode 123 van Hel Peters. Met aan de kop Forna. Het debuutalbum uit maart 1977. Dat maar gewoon Forna heeft dus eigenlijk geen titel had. Je hoorde de single van toen, Cold as Ice.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje Hel Peters van deze week.
0: Dat is er eentje uit de jaren 70. En daar heb ik er nog een andere van ook. Namelijk een beetje een ingewikkelde plaat van Caravan uit 73. For Girls Grow Pump in the Night. Ik heb er eentje uit de jaren 80 vandaag voor je. En die komt dan van Pinkman. Met Rupert Heinertjul, The Formula uit 86. En twee albums uit de jaren 60. Voor de zeker de song uit 68, Towns Van Vant. En ook het meesterwerk komt uit de jaren 60. Forever Changes van Love uit 1967. Nu de tweede track van het album van Foreigner.
2: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: dit is nog steeds mijn favoriete track aller tijden van dit bandje. Feels Like the First Time. Later dit uur komt er nog wel een trackje van de band langs.
1: 1968.
0: Nu dan, voor de derde keer naar Townsend Sand. 2 weken geleden hadden we al met een meesterwerk Flying Shoes. En dit was zijn debuutplaat uit 1968. Je krijgt de titeltrack van het album, For the Sake of the Song. Oh, wow.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

0: Towns Van Zandt, geboren Texaan, met de derde van zeven keer dat we hem tegen gaan komen. For the sake of the song, het album Tracky 2 dat je ervan kreeg was Waiting Around to Die.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: En daarvoor gaan we naar Los Angeles in California. Naar de band Love namelijk. Die hadden we al een keertje eerder bij de letter D met Da Capo. En dit is de tweede en laatste notering, maar wel, zoals gezegd, met een echt meesterwerk. Uit november 67, het album Forever Changes. Dit was toen.

twee tracks van de meesterwerk van deze week. Forever Changes, de derde van de band Love. Alone Again All was de eerste trackie, singeltje toen. En daarna You Set The Scene. En natuurlijk later nog wel meer van dit album. Want het is tenslotte niet voor niks een meesterwerk. Nu naar een van mijn muzikale helden van de jaren 80, Robert Hein. Hij had in die tijd ook...

0: Formula. En 1986 de band Think Man met als belangrijke man Hubert Heijn. Ook beroemd geworden als producer van onder andere The Fix, Tina Turner, Rush, Stevie Nicks en nog veel meer grote namen. En ik leerde hem kennen begin jaren 80 dankzij drie geweldige albums die alle drie nog voorbij gaan komen in deze LP-reeks. Alsnog nog een ander album van dit bandje van Think Man. Moet je allemaal nog een beetje geduld voor hebben. Nu gaan we naar een lekker ingewikkeld muziekje. Het album For Girls Who Grow Plump in the Night. Hier is Caravan.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: album van Caravan, een band uit de Canterbury scene. Maar dat had je al begrepen. For Girls Who Grow Plump in the Night. Trekje duurde een minuutje of 9 ruim. En heeft ook nog de heerlijk ingewikkelde titel, omdat het uit verschillende delen bestaat. Nou, ga mijn best doen. L'Auberge du Sanglier. Dan A Hunting We Shall Go. Deel 3, Pangola. Deel 4, Backwards. En dan nog een keer de reprise van A Hunting We Shall Go. Verder met dit.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Here is Love Forever Changes.
1: Dit is L. Peters op 4DUB Radio. Met alle essentiële albums uit de 60s, 70s en 80s.

Roses van het meesterwerk van deze week. De derde van Love, Forever Changes. En de twee tracks die je ter afsluiting kreeg waren A House Is Not A Motel en aansluitend The Red Telephone. Ik heb nog tijd voor bonus trackjes vandaag. Ongeveer 2,5. Nou, laat ik dan maar snel beginnen met die ene track die ik in ieder geval had beloofd. Namelijk een derde van het album van Foreigner. Hier is Star Rider.

0: Monster Valley van Towns van Zandt. Uit de hoek van de country rock zou je kunnen zeggen. Ik heb nog een klein beetje tijd over. En een klein beetje tijd vul ik dan met nog wat van de formula van Pinkman. Best Adventures, zolang als het duurt. Straks na 8 uur natuurlijk Leo van der Goot. Volgende week een nieuwe LP Peters met dan het meesterwerk Foxtrot van Genesis. Fijn weekend verder.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op 1 na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
3: Gewoon de radio hard. Raampjes open. Dat de buren er ook van kunnen genieten. En lekkere muziek luisteren. Vrienden op en aan gooi. En 40 Up met Groot op de radio. En Chris Stapleton.

kunt zeggen wat je wil. Exact. En dan gaat het over jouw oren. Heel lekker, goed beginnen, Chris Stapleton. That's the last time you're gonna hurt me. I should.

0: Wat kan ik hoog, hè? Ik bedoel, ik niet, hij, wat kan ik? Nee, hij doet me denken, dit doet me denken, kun je herinneren de Rubettes? Nee, die kun je niet herinneren, want daar ben je te jong voor. En dat is heel fijn voor je. Maar moet je, ergens het zit dat, hier, moet je opletten hoe die dan uithaalt. Dat doet me dus denken aan de Rubettes ooit.
1: Shut up, go to bed. Viva Las Vegas.
0: Let op, daar gaat hij, let op, hij schiet op. Die gasten, zijn stembanden, die liggen helemaal achter in de studio onderhand. Maar wel leuk. Pelican at the Disco heten ze.

Jonas die van hun achternaam Jonas heette. En dus gingen zij de wereld in als de Jonas Brothers. Niet erg origineel, maar wel heel leuk. Waffle House. Ben je wel eens in Amerika? Nee, misschien maar verder. En waffle, daar heb je overal Waffle Houses. Dat zijn vreselijke tenten waar je enorme vette wafels kunt eten. Maar wel lekker. Je kent het wel, dat je zit je te schamen. Je denkt, dat moet ik niet eten, maar het is goed. Een van de leukste dingen op het North Sea Jazz Festival was Wolfpack. En met Dean Town, dat iedereen mee stond te zingen. Ik vond een versie die live is in Madison Square Garden opgenomen. En dan moet je dat volk horen die met die bas meezingt. Luister maar, het is ontzettend leuk. Oh.

Zo, wat is dat leuk, hè? Het is ook wel een allerjezus mooi stuk baswerk, hoor. Maar het ziet er ook heel leuk uit. Je moet maar even kijken. Ik denk dat bij de NOS wel ergens terug te zien is... hoe het er toen uitzag in Rotterdam bij het North Sea Jazz Festival. Mijn gedachte ging alweer ergens anders. Dit was opgenomen overigens in Madison Square Garden... maar ook bij North Sea stond het hele publiek mee te zingen. Zalig. Wolfpack was dat dus. Met Dean Town. Hier is Billy Joel.

Zo'n prachtig en prachtig lied. Ook met een toonsoort die ik onder de douche kan meezingen. En dan weet u, dan ben ik al verkocht. En die saxofoon, die saxofoon. A New York State of Mind van Billy Joel. Even ouderwets sentimenteel met zwaar geminkte popgroepen. Hier is Kansas. En het wondermooie Never.

was die groepen met big hair, weet je wel. Dus, en een jankende gitaar. Het was een ontzettend lekker nummer. Never van Kansas. Maar mocht je op mijn begrafenis Dust in the Wind van ze willen draaien, dan heb je de verkeerde te pakken. Want dan moet je die van Todd Rundgren hebben. Het is maar dat je er zin bedoel. Ik wil er nog niet aan toe, maar ik zeg het toch maar vast eventjes. Ah, jullie weten van Tom Petty dat hij door een hele hoop grote mensen uit de country is gecoverd. Dit is er een van.

Het is toch een goede versie ook. Je kent de geschiedenis van het nummer misschien wel. Het is wel een mooi verhaal namelijk. Want Trump wilde het gebruiken in zijn campagne. En daar werden de familie van Tom Petty wel zo bloedgiftig. En Petty zelf ook. Ben je helemaal belazerd. Rare oranje idioot. Dus toen mocht hij het niet meer gebruiken. Ja, dat was jammer. Dit is Lady A. Die heette vroeger Lady Antebellum. Maar dat... Of nee, Antebellum.

mooie. Oh, wat mooie. Het is echt een prachtige versie. Ook weer van een Tom Petty werkje. Lady A. Wel Lady Antebellum. Of Voor de Oorlog. De oorlog hebben ze maar afgehaald. Dus was. Laat maar. Ga ik niet uitleggen ook.

mooi, hè? Beetje psychedelisch en dat is dus wel heel erg lekker zo nu en dan. Radiohead, om je hoofd even in de war te helpen. Moby Grape, ga ik zo nog even iets over vertellen. Hey.

De belangrijkste leden van Moby Grape zijn er al niet meer. En het is zo'n droevig verhaal van die band. Ze zijn enorm belazerd door hun manager, die zijn met alle rechten er vandoor is gegaan. Zo is op 93-jarige leeftijd vorig jaar overleden. En Jerry Miller is half juli is hij overleden. Maar het was wel een fijn bandje, Moby Grape. Het was niet zo'n band die midden in mijn aandacht stond in de jaren 60. Maar tegenwoordig vind ik het wel heel fijn. Hier zijn de Lehman's Brothers, ook een verhaal.

Nou ja, ze heette dan ook Lehman's Brothers met dubbel N en een S. En dus niet Lehman Brothers, want dat was die bankachtige boevenbende die in 2008 de hele financiële markt opbloes. Maar het is wel leuke muziek. Lehman's Brothers dus hier op Ella Gooi. En voor die up met groot op de radio. It's only fair. Als het, dit is ook weer zo'n strijdlied nu in Amerika en terecht aan de goede kant. Andrew Day.

We zullen opstaan. Rise up. And the day. Het is werkelijk prachtig. Het gezongen met een hart en een ziel en een intense schoonheid. Voor die op radio, vrienden. En Ahoy. Dit is een heerlijke, ook weer een meezinger. En precies het omgekeerde van wat Andrew Day probeerde te bereiken. Een heel lelijke discriminatie.

leuk, hè? Nou, nee, niet leuk. Het is, I can see by what you carry that you come from Barrytown. Ik zie je lopen en ik weet dan meteen waar je vandaan komt. En ik wil liever niet dat je bij me in de buurt bent. Daar komt het ongeveer op neer. Steely Dan en Barrytown. Hier is Brad Parsons.

0: Langzaam beginnen we in Nederland te begrijpen dat er hartstikke leuke country muziek wordt gemaakt. Zo las ik in de Volkskrant dat ze eindelijk een beetje doorgaan dat Casey Musgraves eigenlijk prachtige liedjes schrijft. Echt prachtige liedjes. Hiervoor was dus Brad Parsons.
1: My Saturn has returned.
0: En een meisje dat te vroeg begint te zingen. Nou ja.

ellende misschien toch een diepere bron is aan te boren. Waardoor je je beter kunt gaan voelen. Prachtig. Casey Musgraves. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week, vrienden.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Yeah. Benny Spelman hier aan het begin van Abels Americana. Hallo allemaal, welkom. Leuk dat je luistert naar mijn programma. Ik ga weer een paar gekke dingen doen hoor. Ik ben namelijk aan een grote opruiming in de platenboekenkast bezig. En daar kom je van alles tegen. Bijvoorbeeld dit The Minute Instant Story. Dat zijn twee kleine lokale labels uit New Orleans. En aangezien mijn programma Abels Americana New Orleans en Far Beyond heet, nou, dan kan, dat laat natuurlijk van alles open om daar flink in te grasduinen. Ik kwam dus dit prachtige cd, dubbel cd'tje tegen. Benny Spelman hoorde je met Lipstick Traces on a Cigarette. En ik ga snel door met Ernie Cato.

0: Ja, wat lekkere oude opnames uit de 50s en de 60s uit New Orleans. En ik ben daar een jaar of anderhalf, nee, het is alweer 2 jaar geleden geweest, in 2024. En ik heb daar een studio bezocht waar van Cosima Matassa, what's in the name, maar dat, die man nam mensen als Ray Charles en Little Richard en alle Neville Brothers en alle grote van het New Orleans gezelschap op. En dat was een basserette geworden. Dan denk je, oh, dit is een plek, daar voel je toch wel bij. Een vrij kleine ruimte eigenlijk. En er stonden allemaal fietsen en natuurlijk die wasmachines. Het was een beetje een vreemde gewaarwording dat er niet een museum staat waar al die prachtige muziek ooit begonnen is. Maar goed, in mijn kast was ik aan de grasduinen en dan vond ik dus een dubbel cd van de Minute Instant Story. Twee oude kleine platenlabels en daar draai ik nu wat tracks van. Ik weet niet waar we nu gebleven zijn, maar
1: laat maar los.
0: Laat maar los.

Ja, dat waren echt oude New Orleans opnames van in dit geval Art Neville. De organist van de Neville Brothers, de famous Neville Brothers. God hebben zijn ziel, want hij is al dood. Maar hij zong in de jaren 60, denk ik, House on the Hill. Ik heb het oude tracks uit mijn archief teruggevorderd. En ik vind allemaal te gekke dingen. Bijvoorbeeld Alan Toussaint.

lekkere, mooie, oude track uit New Orleans, Alan Toussaint. Alan Toussaint is de producer uit New Orleans. God hebben zijn ziel, ook hij is er niet meer. Maar hij maakte met de Stokes Poor Boys Got to Move. Een oude New Orleans track. Goed, je luistert naar Abels Americana. Hoop dat je dat met plezier doet. Als je commentaar wil geven of commentaar hebt of iets wil weten over de muziek, mag altijd abeldelange@gmail.com. Hier is Mary Clay.

Mary Clayton met Country Road. En ik ken het nummer van James Taylor. Het is ook een nummer van James Taylor. En ik draai dat omdat ik haar zo'n geweldige stem vind hebben. En ik zag een keer een documentaire 50 Feet from Stardom. En daar hadden een aantal, met name dames, die praten over het zingen in de schaduw, zeg maar. Want het de stardom is vlakbij. Maar ja, dan moet je nou net de muscle of de appearance of weet ik veel wat. Dan heb je net iets meer nodig dan in een goede stem hebben. Mijn compagnon, mijn vriend, mijn studiobaas... Het is hartstikke duur hier trouwens, dat wil ik even zeggen. Maar dit geheel terzijde. Die komt... Oh, maar dat ken ik van Al Cooper. Nou, kom maar op.

Dat was dus Al Cooper met een nummer wat ik eerder draaide van Mary Clayton. Maar eigenlijk geschreven is door James Taylor, the one and only. Waar een vriend van mij altijd over James Taylor, het schiet me opeens binnen. Die zei, oh wat een zijde sok is dat. En ik vind het dus zo prachtig. Die man heeft iets speciaals. Die gaan we nu niet draaien. Dit was van Al Cooper. En dat was een inbreng van regisseur, huisbaas, studiobaas Jan Emaus. Goed, we gaan snel door met Abels Americana, New Orleans and Far Beyond. Want hier heb ik nog een track van Mary Clayton, Spanish Moon.

Wat is een mooie track was dit, hè? Dat kwam van een album met het Rock'n'Roll Doctor Lowell George Tribute Album. En ja, Mary Clayton 1, Mary Clayton 2. Dit was Spanish Moon en Little Feat nummer. Samen met Phil Perry en Ricky Lawson. To name but a few. Je luistert naar Ambos Americana 440 Up Radio. En ik hoop dat je veel plezier hebt bij het luisteren. Ik heb vond, ja, in die opruiming van die kast vond ik een tribute to Doc Pomus. En Doc Pomus is een hele fantastische schrijver die heel veel te gekke nummers heeft geschreven. Waaronder Youngblood.

Ja, schitterend nummer. In dit geval gespeeld door The Band Youngblood. Een nummer geschreven door Doug Pomus. Een man die vele hits schreef. En ik heb die tributeplaat meegenomen. Dus daar ga ik zeker wat van draaien. Maar je hoorde Levon Helm van The Band. En hier is ook Levon Helm.

prachtige nummer van Lee Von Helm. Kwam uit de film Coal Miner's Daughter, waar hij in speelde, de drummer van de band. En dit is een origineel een Bill Monroe nummer. Blue Moon of Kentucky, Keep on a Shining. Wat heeft iemand dan snijdende, prachtige stem. Juist, ik had eerder in deze uitzending iets over Doug Pomus, de fantastische songwriter. En van dat tribute draai ik nog een nummer van Irma Thomas.

0: Ja, prachtig. Irma Thomas, inmiddels 85, maar still going strong. Hoop ik heel erg voor haar. De Soul Queen of New Orleans. Bekend van It's Raining en andere prachtige nummers. En ze heeft ooit een nummer, althans de Stones hebben ooit een nummer van haar opgenomen. The Ruler of My Heart, volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat het nummer was. Maar het schiet me nu opeens te binnen. Ja, Irma Thomas. Goed, ik weet niet meer wat we nu gaan draaien. Jan, weet jij het nog?
1: Jesper Lindell.
0: Oh ja, Jesper Lindell. Een bijzondere Zweedse singer-songwriter met een strot. Echt een fantastische soulstrot. En die heeft vorig jaar 2 platen in 4 dagen in de United States opgenomen. In Muscle Shoals Studio en de Royal Studio in Memphis, Tennessee. Die man heeft wat voor elkaar gebokst. Dat is ongelooflijk. En van die plaat draaien we, de laatste plaat van de Royal, draaien we nu een track.
2: Audio Radio. Music, no filter.

Ja, Jesper Lindell heet deze meneer. Ik heb al vaker wat van hem in Abels Americana gedraaid. Een hele bijzondere Zweedse zanger, gitarist, songwriter. En ook volkomen idolaat van het zuiden van de VS. En alles wat daar aan muziek vandaan komt. En hij heeft dus met zijn band The Brunswick Sound. Is hier naar het zuiden van de VS gegaan. Naar eerst Muscle Shoals. En daar heeft hij 2 dagen of eigenlijk 1,5 dag opgenomen. Want ze waren te laat. En daarna in de Royal Studio. Ja, dat zijn beroemde studio's waar de groten van de Southern Soul hebben opgenomen. En daar wilde hij dus ook die vibe terugvinden. En binnen 4 dagen hebben ze dus 2 albums opgenomen. Dat is heel bijzonder. En Which Way Wanna Go heet het, geloof ik, dit nummer. Jesper Lindell. Which Way Did I Go? Zo heet het inderdaad. En daar zijn nogmaals 2 albums uit voortgekomen. En die gast heeft een fantastische stem. Goed, dan nu de Dutch Corner. Ja, je denkt, waar blijft het? Hier is het, de Dutch Corner. Hier is Katja Kruid. MUZIEK

Je hoorde Katja Kruid, een Nederlandse dobro-speler, speelster en zinger, songwriter, Never Settle Down van haar album Live a Little More. Ja, ik zag haar tweeënhalf jaar geleden op het Blue Highways Festival. Zeer charmante dame, leuke speler en ja, welke dame speelt er nou dobro? Nou ja, zij dus, Katja Kruid. Fantastisch. Goed, we blijven even in de Dutch Corner. Het hoekje in Abels Americana, waar ik aandacht schenk aan Nederlandse artiesten. En J.P. Dentex, al jaren actief, heeft een hele leuke single gemaakt met Tineke Schoenmaker. MUZIEK

Loving You Is All I Got, een nummer van geschreven door Jan-Piet den Tex. Al jaren actief. En leuk om te zien, ook hij treedt hier en daar en op. En zijn verhalen zijn altijd heel erg goed. Hij zong dit nummer met Tineke Schoenmaker, die je misschien weer kent van Barrel House. Goed, ja, dan komen we uit het Dutch Corner. Nog een paar liedjes in Abels Americana. Hier is Samantha Martin.

Samantha Martin en Delta Sugar. The Shape I'm In, het aloude bandnummer. En dit komt van haar laatste uitgebrachte liveplaat, A Beautiful Buzz. Fantastische stem. Ik zou hopen dat ze een keertje naar Nederland komt om haar te bekijken. Fantastische strot. Goed, lieve mensen, Appels Americana. Het zit erop. Helaas, pindakaas. Ik heb nog één track van Rodney Crowell klaar liggen. Dat is ook, die heeft ook een nieuwe plaat. Die luistert naar de naam Airline Highway. Fijn dat je luisterde. Blijf op de zender. Er komt vast nog wat leuks voorbij. Als je wil mailen, mag abeldlange@gmail.com. Hier is Rodney Crowell. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Nou, inderdaad zegt dat is ze. Hoe weet je dat? Nou, dat is een jingle gewoon, hè, dat staat erop. Maar Studio Bijlo is er weer. En dit was Camper Van Beethoven. En Camper Van Beethoven was een Amerikaanse band. Ongelooflijk leuke band uit de jaren 70 en 80. Die zeer satirische, leuke, symfonische, progressieve rock maakten. En dit is van een nieuw album met live opnames. Nebraska, 1986. I'm not like everybody else. Nee, dat zijn er wel meer niet die dat zijn. Zullen we eens een paar artiesten draaien die niet willen optreden op het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten. Trump had ze uitgenodigd, maar ze komen niet omdat ze toch bang waren dat ze in een politieke show terecht zouden komen. Nou ja, dat was natuurlijk ook zo. Bret Michaels bijvoorbeeld was er heel bang voor. Maar nu niet hoor, want hij is hier absoluut fijn.

Nou, ik vind het wel heel erg Trump-muziek eigenlijk, dit. Hè? Vind je niet? Maar goed, hij wil dus niet deze Bret Michaels. Bret Michaels is zanger van de groep Poison. Is veel ruiger dan dit. En hij doet ook wel solo dingen. Maar hij is ook al best oud, uit 1963. Zoals al die artiesten die eigenlijk niet wilden komen al best redelijk oud zijn. Oud. Wat is eigenlijk oud? Nee, ik bedoel, het waren niet allemaal nieuw en populair en zo. En dinges. Populair. Maar Trump, die zei dus, naar aanleiding van het afzeggen van... ze hebben waarschijnlijk podiumvrees, deze derde rangs artiesten. Want ik ben in feite nummer 1 wereldwijd, de attractie nummer 1. En ik ben toch eigenlijk ook veel populairder dan Elvis. En dat zonder gitaar. Nou, zeg. Ongelooflijk. Bettina McBride, die wilde ook niet komen.

Ja, nou. En dat heet dan nog wel Independence Day, dit nummer. En dat kan ze dan niet op Independence Day spelen, op de Mall in Washington. Oh, het is zo jammer voor Trump. Ze komt niet. Nee, ze komt niet. Martina McBride komt niet. De Commodores komen ook niet. Morris Day komt ook niet. Morris Day, ik heb even gezocht wat dat ook weer was. Maar die ken ik ook wel. Dat was namelijk hele rare, nare synthie-pop uit de jaren 80. Ik ga dat jullie ook niet aandoen. Dat gaan we ook niet draaien. Dat vind ik eigenlijk wel terecht dat hij ook niet optreedt. Trouwens, ik vind het voor iedereen terecht dat hij eigenlijk nog niet optreedt. Young MC, die komt ook niet. Dus nee, komt ook niet. Ah, hij is niet zo jong meer, hoor. Hij is al 59. Dit ga je ook niet horen in Washington.

Jezus, wat is dat goed zeg. Young MC. Geweldige rapper. Die heb ik dan toch maar mooi leren kennen. Door naar Tienet op Trumps feestje mag komen. Right. Nou, nu stoppen we ermee met alle afzeggingen. Het wordt een verschrikkelijk feest. In de tuin van het Witte Huis staat een arena waar de UFC gaat plaatsvinden. Dat is het Mixed Martial Arts Event World Cup. Dat is een soort kickboksen, maar dan mag er nog veel meer. Je mag elkaar slaan, trappen in het gezicht. Ook als je op de grond ligt, mag je nog doortrappen. En dat dat in de tuin van het Witte Huis staat, dat bewijst wel hoe erg het geworden is met Amerika. Reeds. Zover dit prekerige dominee-lesje. Nou, moet je, wat ik nu ga zeggen, dat zul je niet geloven. Ik draaide vorige week Bla Bla Bla. Dat is was een liedje van Bob Barbecue, Willie Woodby en Agathe uit de jaren 80. En toen zei ik erbij dat er een origineel was. Het was een Duits nummer. Van wie wist ik niet meer. Dat heette Da Da Da. Maar wat gebeurt? Ik zit dus nieuwe releases van deze week door te nemen. En toen kom ik een release tegen van Michael Hirst. Michael Hirst, een Amerikaanse kinderboekenschrijver. En muziekmaker, componist. En hij heeft een cd gemaakt met allerlei mensen. Of twee cd's zijn het eigenlijk. Ik heb het hier digitaal. 80 from the 80s. En wat staat daar dan op?

Maar is dat niet ontzettend... Is dat niet ontzettend grappig eigenlijk, jongens? Dat ik dat dan vond, hè? Ongelooflijk. 80 from the 80s heet deze cd-verzameling. En dat zijn allemaal ongelooflijk leuke nummers. Laten we er nog eentje draaien. Michael Hirst weer met Martha Wainwright. Dezelfde. Aan de zang. Ja, en dit kennen we van New Earth Mix natuurlijk.

0: En zo klinkt dat dan in de nieuwe uitvoering. 40 jaar na data, Eurythmics, ze hadden hem toen. En nu is het dus die Michael Hurst met zijn 80 from the 80s... samen met Martha Wainwright. Well, laten we eens iets gaan draaien van Pascal Comelade. Dat is een oude Franse rocker. En hij maakte de nummer de set Skinhead.
1: Allez, cherche pas, ça changera rien de toute façon.

0: rest. Huh? What else could have happened to us?
1: Zo, so, de Sad Skinheads. Ja, dat was niet zo lang. dat was Pascal Comelade. Zullen we eens naar Ed Askew gaan? Ed Askew was een Amerikaans schilder en muzikant. Vorig jaar overleden op zeer hoge leeftijd. Maar vlak daarvoor heeft hij nog een plaat gemaakt. Samen met Sharon Van Etten. Moet je eens horen hoe dit klinkt. Deze oude...
2: What do I care about in the blue sky? And after a lifetime of love, why do I cry? I got some gloves from a homeless guy. He said they'd bring me luck and open eyes. What do we think about in the nighttime? We talked forever. Forever is a long time. He told me stories. I told him mine. About the waves and the ship and the perilous journey. Rivers of love. What do I know

Dat is Ed Askew. 85 jaar oud inmiddels. Vorig jaar dan, want nu overleden. New Yorkse schilder en muzikant. Vroeger klonk hij zo.

Ja. At Ask You. Infinite Love. Little Infinite Love. En het nummer dat we daarvoor draaiden, met Sharon van Etten daarbij, was Grey Aeroplane, heette dat. Hier is Pam of Scotland. Muzikante en tuinier, gardener.

Ja, dat is Pam. Tuinier, annex, musician. Maakt organische muziek, organic music. Ja, organic is ook biologisch. Biologische muziek, eigenlijk helemaal gemaakt van gerecyclede materialen.

0: Dat is Anna McClucky. Anna McClucky. En dat is ongelooflijk. Die is 19, die is haar piste. En nou ja, dat krijg je dan. Weet je wie er ook 19 is? Miriam Bradley. From Ireland. Miriam Bradley. En dat is zo'n waanzinnig wonderkind.
1: I'm sorry. Yeah.

Oh man, wat is dat geweldig. Marian Bradley, 19 jaar oud. En als je hoort wat zij kan en wat zij doet. Nou ja, dat is werkelijk. Allemaal leuke jonge mensen die waanzinnige dingen doen. Junie Habel ook, Noors. Ook 21 of 22.

met die gedubbelde stem. Juni Habel uit Noorwegen. Erg mooi. All right. We moeten er toch wel uit met iets van Sonny Rollins natuurlijk. Hè? Misschien wat allergrootste saxofonist van zijn tijd. Op 95-jarige leeftijd overleden. Dat is wel heel oud voor een jazz musician. Het is hem gelukt. Waanzinnige man. Oud, nooit tevreden, moest altijd weer opnieuw. Hij heeft een keer 2 jaar lang op een brug gestaan. 'S Nachts. 2 jaar lang. Om zijn toon te oefenen. Dit is van Sissy June Europa uit de jaren 60. Duurt een kwartier, maar dat kunnen we niet helemaal draaien. Woody and You. Dat is de title of the song. Nou ja, laat ik er niet verder doorheen lullen. Ik zeg veel plezier bij Jan Emaus. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.

zitten in de afdeling mensen die wat te vertellen hebben. Curtis Mayfield was er zo een. En wat voor een beautiful brother of mine was dit van het album Roots. Hij komt straks terug, nou en of. Richie Havens, die past ook in het rijtje van... Hey, ik kan wel een liedje zingen, maar het gaat wel ergens over. Luister maar.

Richie Havens van zijn album Alarm Clock to Give All Your Love Away. En Richie komt straks ook terug. Dat zei ik eerder over Curtis Mayfield. Ja, hier is hij weer. Move on up.

0: Kijk, we gaan hier geen rare verknipte versies draaien. Dit was Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
0: En wat had ik beloofd? Dat Richie Havens nogmaals te beluisteren zou zijn. End of the Seasons.

Richie Havens, End of the Seasons. Ja, we doen een poging dit uur om artiesten te laten horen die het menen. Die menen wat ze zingen. Of in ieder geval er verrekte goed in slagen om in ieder geval dat beeld te schetsen. Bas Keks is er ook zo in, I Just Go, van zijn eigen favoriete album, Dick.

Ik heb dat album bij 40 Up een paar jaar geleden in zijn geheel gedraaid. Dig van Bas Kerks. Dat album dat kwam een beetje op een heel erg op een ongelukkig moment uit. Omdat er vliegtuigen in New York wolkenkrabbers invlogen. En daar alle aandacht naartoe ging. En ja, dat lukte even niet met dit album. Heel merkwaardig. Hij vindt het zelf het mooiste album wat hij ooit gemaakt heeft. Goed, we hebben het over mensen die wat te zeggen hebben. Van Morrison, je kunt van hem zeggen wat je wil. Dat is een stuk chagrijnisch, dat klopt. Maar die heeft ook wel wat te vertellen. All work and no play.

Van Morrison, All Work and No Play. Ja, je hoort het Jack Nicholson nog zeggen in The Shining. All work and no play makes Jack a dull boy. Nou, je hoort het hem niet zeggen, je hoort het hem, of je ziet het hem tikken. 100.000 keer zogenaamd werkend aan een meesterlijke roman die er nooit zou komen. Tony Joe White, Dark Horse Coming.

Hij klonk alles zo lekker ongepolijst. Tony Joe White, Dark Horse Coming was dat. Tegen het einde van zijn carrière moest zijn zoon hem ervan overtuigen: pa, maak nog een album. Want Tony Joe dacht: ik ben verleden tijd. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Blijkens deze track bijvoorbeeld. Rauw en ongepolijst, echt, daar hebben we het dit uur over. Nou, iets meer sophisticated, het was natuurlijk de band Chicago. Maar Questions 67 en 68, dat ging toch wel degelijk ergens over.

van hun allereerste album, Chicago, en Questions 67 en 68. Ja, Chicago bestond uit verschillende groeperingen. Je had de idealistischen, die hoorde je hier. En je had de heetgevoelige, en die hoorde je veel later. En daar vond ik niks aan. dit even terzijde. Mensen die wat te melden hebben, Tori Amos hoort daar zeker bij. Cornflake Girl.

Tori Amos en Cornflake Girl. George Harrison, Brainwashed. Zo heette zijn laatste album, voordat hij ons voor altijd verliet. En hier is het titelnummer.

brainwashed. We are all brainwashed. En ik ben bang dat het actueler is dan ooit, hè? AI. Ik roep maar wat. Dit was een uur vol artiesten die wat te vertellen hebben. Ik rond af met Ray Davies, Yours Truly, Confused and Ten, samen met Jules Holland, over iemand die het allemaal zat is. Zing het maar van je af. Tot volgende week.

0: Thank you.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.